0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.

0: verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
2: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van
3: Leonidas.
1: Voorwaarden op leonidas.com.
4: Music, maximum hits.

0: Een zeer goedemorgen. Het is 7 uur nieuws. Krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
0: En goed nieuws, geen files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest.
2: Music. Robbe Petitjean.
0: Het is zondag en de zon gaat schijnen. Reggie die laat je meefluiten met Ellie. En eerst Shakira die doet van Daidaan. Come on.

0: Ellie, Ode van Reggie, aan haar dochtertje Ellie Marta. En als je meer Reggie wil, en ook veel meer Linda, dan moet je zeker onze fijne 30 jaar Milkink podcast checken die Emma Salde gemaakt heeft. Echt de aanrader. Wat ik al te weten kwam, en ik wist dat niet, Walk on Water, dat is niet Linda die dat zingt. Dat is een zekere Karen Boelaerts. Zij zingt dat in. Een zangeres die vooral heel veel in de studio gewerkt heeft vroeger. En dat is dus pre-Linda. Linda die was er toen nog niet. Goedemorgen.
1: De Zondagochtendclub.
0: En de leden van de club die zijn massaal present, massaal wakker. Lin die is er al bij. Maddy is wakker. En Christel die zegt ook fijne zondagmorgen. En laat onze dieren maar lekker verwend worden op deze Werelddierendag. Dat is vandaag natuurlijk. Erik die vraagt hoe het met mijn aft gaat. Dus ik ben een week ziek geweest. En als mijn immuunsysteem zo wat achteruit gaat, dan heb ik altijd last van een aft in de mond. Ah wel, Erik, niet zo goed. Het zijn ondertussen twee geworden. Ik heb ze ook namen gegeven. Benny en Bjorn. Als ik er vier heb, dan ga ik ze ook nog Agneta en die andere van ABBA noemen. Dan zijn ze met vier. Even stil nu, want Benny, Bjorn en ik gaan samen met jou genieten van het mooiste nummer dat je vandaag gaat horen.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Suzanne en Freek.
4: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
3: Pijnstiller.
2: Wij zijn deze week de Q

heel veel hartjes voor Suzanne en Freek. Pijn, zullen de Q-top opschrijven deze week. 4 oktober vandaag, Werelddierendag natuurlijk. Ook gebeurt op 4 oktober in 1957 de lancering van de Sputnik 1. Dat was de allereerste satelliet in een baan om de aarde, toen gelanceerd door de Russen. Groot paniek in het Westen, want de Russen die waren ineens technologisch beter bezig. Die moesten we dan wel verslaan. En zo zijn we tot op de maan geraakt. Allee, niet wij, de Amerikanen. Ook op 4 oktober gebeurt in Nederland misschien wel de grootste nationale ramp ooit daar, de Bijlmerramp. Want een vliegtuig stort dan neer op een appartementencomplex in de Amsterdamse Bijlmermeerwijk. Het was een ongeluk en er vallen daar 43 doden. De vraag is, was dat vroeger of later dan 1957? Laat het even weten via de Q-app en dan rewinden we straks even. En overlopen we samen deze 4e oktober. De Bijlmerramp in Nederland, was dat vroeger of later dan 1957? Je mag het laten weten wat jij denkt via de Q-app. Nu even meekwelen op deze vroege zondagochtend. Het is 7:12. En dit is de script samen met Will.i.am en The Hall.

0: goed krachtig wakker worden. En straks ontdek je trouwens waarom deze vrouw afgelopen week zo emotioneel was op de radio.
1: Dankjewel. Sorry dat ik weer al moet wenen.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
9: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
8: Wat is dat alles meneer?
9: Geef mij ook nog één...
8: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
9: Ja, en currysaus.
8: En dat is voor hier op het eten? Of?
9: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
11: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
12: 30 ideeën voor pastaschotels.
11: In Libelle Lekker naar...
12: De vijf beste beleggingen van het moment.
11: In Trends of naar...
12: Belgische politiek achter de schermen.
11: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
13: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
14: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join

0: 20 over 7 gepasseerd. Jonas Brothers and Love Me to Heaven. Eline uit Bierbeek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, ik ben een beetje zenuwachtig, Eline, want ik heb een kampioen aan de lijn. Dat klopt toch, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Waar ben jij kampioen in?
1: Ik ben in de winter nationaal kampioen geworden in springen met de paarden.
0: Ja, jumping zoals dat heet, hè?
1: Ja.
0: Oké, en vandaag ga jij je titel verdedigen, want er is een nieuw kampioenschap.
1: Ja, inderdaad. We zijn onderweg met de vrachtwagen en de paarden.
0: Alleen al zo spannend. Hoe schat je je kansen in?
1: Ja, ik weet het niet. Ik probeer de lat niet te hoog te leggen voor mezelf. Het is al goed geweest dat we mogen deelnemen. En we zien wel wat vandaag gebeurt is extra.
0: Oké. Ik houd u in de gaten, Eline. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Jij gaat dat volgens mij nailen. En dit misschien ook al.
2: Dag op dag.
0: Want op 4 oktober 1957 lanceert de Sovjet-Unie de Sputnik 1, de allereerste satelliet in een baan om de aarde. Ook op 4 oktober grote ramp in Nederland, want in Amsterdam stort een vliegtuig neer op een appartementencomplex in de Amsterdamse Bijlmermeerwijk. De allergrootste ramp in de Nederlandse geschiedenis. Er vallen daar 43 doden. Maar was dat vroeger of later dan 1957?
1: Later.
0: Dat klopt. Het was op 4 oktober 1992, een rustige zondagavond, en dan gebeurt daar plots dat. En dan gaan we naar 4 oktober, maar op een andere dag. Want op 4 oktober wordt ons prinsje geboren, Emmanuel, onze koninklijke DJ, mag je ook wel zeggen. Want Emmanuel die maakt ook muziek. DJ Vintrix, zo heet hij ook. Maar was dat vroeger of later dan 1992? Wacht, ik versta je niet. Wat zei je?
1: Later.
0: Ja, dat klopt. Want onze Emmanuel die is geboren op 4 oktober 2005. De jongste zoon van koning Filip en koningin Mathilde. Is vandaag 21 geworden en ik lees in de krant dat hij nu gaat voor een carrière als zakenman. De muziek, die laat hij vallen. Daar zijn we eigenlijk wel blij om. 4 oktober, vandaag Werelddierendag. Jij gaat dat ook wel vieren met je paard natuurlijk. Maar op een 4 oktober wordt voor de eerste keer Werelddierendag gevierd. Is dat vroeger of later dan in 2005, die allereerste Werelddierendag?
1: Vroeger.
0: En ook dat is helemaal juist. Want die eerste Werelddierendag was op 4 oktober 1929. Kijk, dit heb je al heel goed gedaan, Eline. Dus dat jumpen, dat gaat fantastisch goed gaan. Ik wens je ongelooflijk veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doe dat daar goed, hè. Dit is Miley. Bass Persuades. Is mine. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Miley en Bass Persuades. Afgelopen week was er die wedstrijd in de Q Guestlist naar Miley in LA. Werd gewonnen door Laura uit Genk. En het ding is, die was zo blij, want je hebt emoties. En dan heb je de emoties van Laura uit Genk toen ze won.
1: Laura, wat gaat er door je heen?
2: Ongeloof. Blijdschap.
1: Binnen minder dan 2 weken zie jij Miley live in Los Angeles. Proficiat.
2: Dankjewel. Sorry dat ik weer al moet wenen.
1: Dat is niet
2: op de nationale radio.
1: Leg nog eens uit waarom dit zo belangrijk is voor jou.
2: Ik ben al echt sinds dat ik klein was Disney Channel, Hannah Montana, verder gegaan tot Miley Cyrus, tot eigenlijk vandaag. Dat is echt... Ik heb... Er zijn mensen die zeggen, je hebt niet echt een idool, maar dat is echt mijn idool. En dat is iets, iemand waar ik echt alles voor zou doen. Ik zou er alles voor geven.
0: Is toch schoon? Ik kan haar idool gaan checken. Bij mij is dat, sinds ik klein ben, Adam Lambert. Maar ja, daar is nog nooit een wedstrijd voor geweest. Nog nooit een Q-guestlist.

0: Adam Lambert en het is 7:30. Bart, goedemorgen. Er is een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem.
1: Ja, 17 leden van die bende zijn opgepakt. Dat laat het parket van Halleville-Voorde weten. Ze zouden jarenlang cocaïne en cannabis gesmokkeld hebben via de luchthaven. Ze schakelden ook luchthavenpersoneel in om bijvoorbeeld gesmokkelde drugs uit de bagage te halen. Het was een internationale bende. Ook in Frankrijk en Nederland zijn verdachten opgepakt. En voetbal in de Nations League heeft Engeland stevig uitgehaald. Het won met 0-7 van Kroatië. Kane en Saka scoorden elk twee keer. Het is de zwaarste nederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje met 3-1 van Tsjechië. Spanje blijft zo aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond hun Nations League-wedstrijd tegen Frankrijk. Het weer, hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. Temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
0: En geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest.

0: Gone, gone, gone. Ik ben een beetje triest, want mijn favorietje uit de Q-top 40 is serieus gedaald. In Another is de diepste daler deze week. Ik vind dat heel jammer. Zomerhitje toch wel. Zometeen nog eens spelen.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is loesje.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh.
5: Oei.
4: Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos.
4: Oh.
5: Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hé, hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
1: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
6: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
8: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoboy. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, De Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.

bijna kwart voor acht. Diepste daler dus in de Q-top 40. Talk to you van Another. Zeer jammer, hè. 9 plekken naar beneden, van 6 naar 15. En zo gebeurt dat, hè, vrienden? Dat een plaat plots weg is, verdwijnt uit die Q-top 40. Het ligt in jouw handen, jij stemt. Dat is het leven natuurlijk, maar goed, ik vind dat toch altijd erg. Another, dat is eigenlijk muziek voor het korte broekenseizoen. En dat is bijna gedaan, hè. Francesco Plankaert, die had dat ook niet door in De Slimste Mens. Dat de dresscode toch wel een beetje chiquer mag zijn, zat er ook met een korte broek. Maar ik vond het nog een schoon korte broek. Wel heel kort. Dit is The Weeknd.

Maximum Babet, hoe dan ook. Q-music. Waar zit de herfst eigenlijk? Waar zit hij? Want vandaag 23 graden. Korte broekseizoen is eigenlijk nog altijd bezig. Morgen en dinsdag ook nog schoon na zomerweer. Bart heeft dat daarnet verteld in het nieuws. Wij zijn gisteren een mooie herfstwandeling gaan maken. En ik was helemaal bereid op het concept herfstwandeling. Ik had echt ik had een vliestrui aangedaan. Een goede lange broek. Stevige stapschoenen met van die dikke sokken in. Ik had een sjaal bij. Maar het was kei warm. Uiteindelijk ben ik geëindigd in een t-shirt tijdens die wandeling. Waar zit ze, de herfst? Ah wel, ik heb het verlossende antwoord gevonden. Dat is nu ook niet zo moeilijk. Je moet gewoon kijken op de website van het KMI. Donderdag. Donderdag begint de herfst. Dus vandaag is de dag waarop je op je zoldertje de herfstkledij of zelfs de winterkledij mag gaan bovenhalen. Vanaf donderdag 13 graden, regen, wind... Eindelijk toch.

Swedish House Mafia en Way So Long. Shawn Mendes, die is al even uit de spotlights. Ik kan me inbeelden dat het af en toe wel deugd doet. Hij is nu wel in Milaan gespot voor de Fashion Week. Heeft daar blijkbaar ook genoten van een goede gelato. Het is er vandaag ook de dag voor. Nog tot aan het nieuws van 8.

0: een zeer goedemorgen. Het nieuws van 8 krijg je van Bart.
1: Goedemorgen. Mogelijke wetenschapsfraude door een Belgische onderzoeker. Hij werkte in Nederland aan de

0: Radboud Universiteit in Nijmegen en deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou onderzoeksresultaten gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn verschillende verdachten opgepakt. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
1: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
2: Heerlijk wordt het.
3: Music. Robbe Petitjean.
2: Kijk, we moeten eerlijk zijn, voor Rumours gaat Thomas Gray niet de Nobelprijs voor literatuur winnen, maar het is wel een fijn lied. Hoor je zo, goedemorgen.

0: Goedemorgen, lieve vrienden. Een mooie ochtend, zeg. Overal mistbanken. Maar straks, als de zon erdoor komt, wordt het een heerlijk dagje.
1: De Zondagochtendclub.
0: Hey, je bent al goed wakker, hè? Goedemorgen, Melanie uit Brugge. Goedemorgen, Sunny uit LSL. En ook Lore uit Tieltwingen, die is wakker. Vroege vogels op zondag. Dat zijn het. Over vroege vogels gesproken, het is 4 oktober, hè? Werelddierdag. Ik verwacht vandaag in de app heel veel foto's van hondjes en van katjes en van andere diertjes. En wij hebben thuis ook een hond rondlopen. Die krijgt vandaag een extra snoepje, gewoon omdat het Werelddierdag is. Maar het is wel elk jaar van hetzelfde in de Q-app. Ik ga het even kaderen. Honden, katten, fantastische dieren, hè? Maar er moeten toch originelere huisdieren zijn dan honden en katten. Dat kan toch niet anders. Ik had in het middelbaar bijvoorbeeld een vriend, de Melvin. En de Melvin, dat was een coole gast. En die had een heel cool huis met hele coole ouders. Want zijn moeder was kunstenaar en zijn vader was skater. En die kerel die had echt het vetste huis. Die had zo een garage met een skateramp in. Swat, dat doet er niet toe. Ik was een jaar of 14. Ik was bij hem gaan spelen. En die hadden in hun badkamer, moest daar naar het wc gaan, een leguaan als huisdier. Dat beest zat in de badkamer, omdat het daar dus warm en vochtig was. Die zat niet in zo'n terrarium, die leefde echt in die badkamer. Dat bedoel ik nu. Dat is nu eens een origineel huisdier. Q-music. Heb jij ook een origineel huisdier, dan wil ik dat zien binnenkomen in de Q-app. Vandaag, sorry, zijn katten en honden even verboden. Een kip kan nog net, maar dat is limiet. Originele huisdieren graag. Q.

0: Nice to meet you. 7:15, werelddierdag vandaag. Ik ben op zoek naar originele huisdieren. Er zijn toch veel katten en honden binnengekomen in de Q-app. Mensen kunnen dat niet laten. Hè. Ik snap dat. Je krijgt er heel veel liefde van. Alleen van honden toch. Van katten krijg je juist niks. Er zijn wel wat originelere huisdieren. Lisbeth uit Blanden bijvoorbeeld. Die heeft 4 ganzen. Kwik, Kwek, Kwak en Duk. Ik zie hier een Fred. Sasha heet die. Dat is de Fred van Petra. Ook een heel schattig beestje. Wendy uit Ham. Die heeft een uiltje genaamd Dizzy. Een mooie papegaai komt hier binnen van Ellen uit Damme. Nog een Fred, Wilco van Petra, ook een heel schattig beestje. Vicky uit Tongeren, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Robben.
0: Jouw huisdier heet Wednesday. Vernoemd, gok ik naar Wednesday uit The Addams Family?
1: Helemaal correct, hè? Omwille van de zwarte kleur uiteraard.
0: Ja, wat voor een dier is Wednesday?
1: Wednesday is een tarantula.
0: Ja, een hele dikke, harige spin, als het ware.
1: Klopt.
0: Hoe is dat gebeurd, Vicky, dat jij thuis een tarantula hebt rondlopen?
1: Ja, dat is eigenlijk een heel raar verhaaltje. Ik heb een dochtertje van 4 jaar die helemaal into Wednesday is en Halloween en al die spullen en zaken. En in plaats van een hamster wordt hij heel graag een tarantula.
0: Wow.
1: Dus op die manier is het begonnen.
0: Had jij zelf schrik van spinnen voor je een tarantula in huis haalde?
1: Eerlijk gezegd wel, ja. Dus we zijn eigenlijk begonnen met een klein springspinnetje. Dat noemen we Ghosty, zijn naam. En die zijn zo lief, klein en schattig eigenlijk, dat de angst snel weg was.
0: Okay.
1: En als je dan hoort dat een tarantula eigenlijk ook wel heel zachtaardig is, ja, nu is de angst helemaal weg.
0: Zachtaardig? Krijg je daar liefde van?
1: Ja, nee. Dat natuurlijk niet. Hè. Dus niet de bedoeling dat je dat knuffelt en zo. Maar je creëert er toch een band mee.
0: Okay.
1: Raar maar waar.
0: Ja, ze worden ook heel oud, hè?
1: Ja, klopt. De vrouwtjes tarantulas, zeker haar soort, zij is een pulgraf, die kunnen tot 20, 30 jaar oud worden. De vrouwtjes. De mannetjes niet.
0: Maar dan ja, bouw je daar echt wel een band mee op, hè? Met Wednesday, de spin. Zalig.
1: Klopt.
0: Loopt die vrij rond? Nee toch, die zit toch in een terrarium of zo?
1: Nee. Ja, zij zit inderdaad in een terrarium waar ze vrij in kan graven, want het zijn gravers. Maar haar oppakken en zo, dat is iets wat je beter niet doet met een spin, omdat als ze vallen kunnen ze zich zwaar...
0: Allee, fijne werelddierdag aan Wednesday de Spin. Geef die vandaag maar een extra springkaan of zo, of whatever dat die heet.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Jobvillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Q Music. Q sounds better with you.
12: Feest, feest, feest. Woe, meer van dit.

Nick Fritz en Piano, Werelddierendag vandaag. En voor de mensen die meekijken via de Q-app of op televisie, daarnet was er Wednesday de Spin, want ja, Werelddierendag, ook Wednesday de Spin. Die mag dat vieren, hè. En ik had op het scherm achter mij een foto getoond van Wednesday. Sorry. Sorry aan alle mensen met een fobie. Maar kijk, hè. Een beetje exposure therapy, zo heet dat. Dat kan helpen, hè. Sorry, dit is Alex Warren.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Los Ringers, die zijn het mooie Are You With Me. Het wordt een hele schone zondag vandaag. Echt zo'n prachtig exemplaar voor in de boekjes. Dat komt ook door de fijne muziek. Maroon 5, She Will Be Loved.

0: 5 en She Will Be Loved. Ik ga toch iets licht schaamtelijk toegeven. Ik heb pogingen ondernomen. Er liggen heel veel boeken op mijn nachttafeltje. Ik lees dan altijd de eerste 20 pagina's. Ik vind dat meestal ook wel leuk. En dan stop ik. Dan raak ik niet verder. Door de smartphone, hè. Dat is gewoon daardoor. Maar we hebben een kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur, hè Bart?
1: Ja, Stefan Hertmans, dat heeft de voorzitter van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde gezegd in een interview. Dat is een vereniging die voorstellen kan doen aan het Nobelprijscomité. Het is niet de gewoonte dat zo'n kandidatuur bekendgemaakt wordt. Het bekendste boek van Stefan Hertmans is Oorlog en Terpentijn over het leven van zijn grootvader tijdens de Eerste Wereldoorlog en daarvoor. Donderdag weten we of Stefan Hertmans de Nobelprijs ook wint. En het is vandaag Open Bedrijvendag. Bijna 200 bedrijven zetten hun deuren open voor het publiek. Het is een organisatie van bedrijvennetwerk VOCA die wil zo bedrijven in de kijker zetten. Enkele blikvangers zijn Skies, de luchtverkeersleiding in Sint-Okkerzeel, de luchthaven in Zaventem, daar vlakbij, en ontmijningsdienst Dovo in Oud-Heverlee. Het weer, we krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
0: Ja, bij die ontmijningsdienst in Oud-Heverlee, bij Dovo, verwacht je toch ook echt dat die met zo'n robotje iets gaan ontmijnen, hè? Spannend, cool. Open Bedrijvendag. Als jij gaat, laat iets weten en laat weten naar welk bedrijf jij gaat kijken. Geen files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Mocht je toch ergens in een file staan, het gaat niet lang duren, lieve vrienden.

0: Man I Need. De eerste zondagochtend van de maand. Ik ben aan het werk en jij misschien ook wel. Je bent goed bezig. Je houdt de economie lekker draaiende. Het is bijna 20 voor 9. Je hebt misschien wel iets verdiend dan.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Gewoon omdat je aan de slag bent. Een kleine duwtje in de rug. Jou belonen voor de noeste arbeid. En vandaag in de vorm van een duo-ticketje voor de cinema. Nu, wat moet je daarvoor doen? Bewijzen. Op een of andere manier dat je effectief aan de slag bent. Het kan via een voice message in de Q-app bijvoorbeeld. Laat je baas iets inspreken bijvoorbeeld. Laat een klant horen, dat kan ook. Gisteren was er iemand die de cue van Q-Music nagemaakt heeft uit bouletten. Dat vond ik ook heel goed. Bewijs mij dat jij nu werkt en 2 bioscoopticketjes verdiend hebt.
1: Q-Music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zou mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe

0: with you.
1: Ah, dag juffrouw.
2: Hey.
1: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
2: Ja.
1: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
2: Oké.
1: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
2: Ja, ik wil ladytrucker worden, zoals mama.
1: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
2: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
1: Haha, jij bent een slimme.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be. Proximus presenteert.
4: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin Seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Vier wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
6: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van
7: Leonidas.
3: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Stromae en het heerlijke Papaoutee. Het is ongelooflijk hoor, hoeveel mensen er weg op een zondag. Ik zie mensen met bestelbusjes. Kevin die is pakjes aan het rondbrengen. Kenneth is thuisverpleegkundige. Wendy die werkt bij de politie. Sita uit Lommel die is volop broodjes aan het smeren. Het is echt waanzin.
1: Wie in het weekend werkt, die wint.
0: Inge uit Melle, jij bent ook aan het werk. Wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben toetsen aan het verbeteren.
0: Toetsen, want jij bent leerkracht wiskunde, derde en vierde middelbaar. Wat voor niveau wiskunde is dat dan, Inge?
2: Bedoel je de onderwerpen? Ja, we zien de stelling van Pythagoras, tweede graadfuncties, vergelijkingen, ongelijkheden.
0: Ja, dus gewoon de tafels van vermenigvuldigen kennen is niet genoeg meer.
2: Nee, toch niet.
0: Want daar ben ik ergens blijven steken al tijdens mijn wiskundecarrière in het lager en middelbaar. Zo de tafels, dat ging nog, maar je moet mij ook niet de moeilijke tafels vragen. Hoe doen ze het, jouw leerlingen?
2: Zo, vrij goed. Ik ben tevreden.
0: Oké, niet te veel buizen dus op die toetsen.
2: Deze toets niet.
0: Oké, waar gaat de toets over?
2: Wat zeg je?
0: Waar gaat de toets over?
2: Dit ging nu over vergelijkingen van rechten.
0: Oké, geen idee waar dat over gaat. Ja. Goed, de stelling van Pythagoras, dat is met die driehoek, hè?
2: Ja, met de rechthoekige driehoek.
0: Ja, A en B en C en dan... Wat moet je daar dan mee doen?
2: B in het kwadraat, dus schuine zijde in het kwadraat is gelijk aan som van de kwadraten van de rechthoekzijden.
0: Oké. Het is niet mijn ding, wiskunde. Inge, ik scoorde echt altijd zo'n 1 op 20 of zelfs laag. Dat was echt een ramp. Zit er een buis bij nu?
2: Ik ben nog maar net begonnen. Voorlopig nog alles oké.
0: Oké, goed. Inge, omdat jij ook aan het werk bent, zijn die cinematicketjes helemaal voor jou. Heel veel plezier ermee. Mensen vergeten misschien soms dat leerkrachten ook in het weekend af en toe moeten werken, hè?
2: Ja, dat klopt.
0: Oké, Inge, doe dat nog goed daar, hè?
2: Ja, dankjewel hoor.
0: En niet te streng zijn, hè, dat het allemaal nog leuk blijft daar op school.

Lucas en Steve All I Know. Er is iemand die stuurt de stelling van Pythagoras. Wanneer heb je dat ooit nog nodig? Ik denk dat je die kan gebruiken, de stelling van Pythagoras, als je effectief stellingen bouwt als job.

Quasi. De stelling van Pythagoras die woord gebruikt hoor. Katja zegt, ik had hem gisteren nog nodig. We waren een tuinhuis aan het maken. En we moesten de spits, het puntje van het dak berekenen. En toen waren we heel blij met de stelling van Pythagoras. Kijk maar. I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. Pythagoras heb ik gezegd, sorry. So many

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Smulpapen en lekkerbekken, opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. Vijf duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
3: Goedemorgen, het is 9 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemorgen. Mogelijke wetenschapsvraag.

0: gehouden door een Belgische onderzoeker. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou onderzoeksresultaten gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsbesprekingen moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dillies wil 120 miljoen euro besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dillies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Collega Maarten Knuts volgt de besprekingen.
1: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
0: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert.
2: We zijn wel trots op de mix van bedrijven, zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
0: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na het scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht, riep brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
3: En er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Die staat op de Brusselse binnenring tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen, 11 minuten. Als je nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar dus minder dan 10 minuten.
4: Music. Robbe Petitja.
3: Oh, heerlijk toch, de zondag. Zometeen genieten met Kygo en nu meezingen met Pommelien Thijs.

0: 9 over 9. Goedemorgen. Dag lieve vrienden van de zondagochtend.
1: De Zondagochtendclub.
0: Ben je jaloers aan het worden? Want ik zie smakelijke pistolets in de app. En ik moet hier op mijn kin kloppen. Geniet ervan, hè. Stefanie die gaat het er ook goed van nemen. Die gaat chillen in de zetel met een goede film. Dat hebben we gisteravond thuis ook gedaan, Stefanie. Want we zitten in een soort Toy Story trip. Eerst die nieuwe Toy Story 5 bekeken. Die staat nu op Disney+. Hele fijne film. Heel goed gelachen. Onze Q-DJ Bert de Kok die doet trouwens ook een stemmetje. Dus je moet eigenlijk absoluut de Vlaamse versie bekijken. En nu zijn we ze allemaal aan het checken. Al die Toy Story films. Ik moet zeggen, die eerste Toy Story film... De 3D-animatie die is compleet achterhaald. Soms zelfs een beetje eng. Dat is echt een heel goede film. Echt heel erg meegelachen. Lieve vrienden, over film gesproken. Straks nog filmtickets die van jou kunnen zijn. Als we gaan alles of niks spelen. Maar dat is nog niet voor nu. Ik leg je zo meteen uit wat je daarvoor moet doen. Nu nog wakker worden. Mocht je nog niet goed wakker zijn. Met Pink en Who New.

Dat is toch echt de herfst, hè? Een filmreeks kiezen en dan al die films checken. Ik vind dat echt een herfstdingetje. Lena uit Conti heeft dat recent ook gedaan. Alle Star Wars films gecheckt. Alle 12. Stevig dagje. Vandaag gaat het buiten komen, hè? Moet je echt doen. Het wordt 23 graden. Het wordt een fantastische dag. Bijna kwart over

0: Laura Tesoro die heeft nieuwe muziek uit Hyde Park, zoals het park in Londen. En zometeen kan je ook goed gaan op een nummer gebaseerd op dit nummer. Dat is de hit uit de 90s, maar er is natuurlijk ook een nieuwe versie en die hoor je straks.
1: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life patserfilms.
2: Patsers for life!
1: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
3: De Mystery Duchess van Connections.
4: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
5: Doe me, gemist.
6: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lin. Info en tickets via slagerfestival.be.
9: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voorbij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.

Mooi, hè? Laura Tesoro, nieuwe Hyde Park. Ik zoek trouwens nog een kandidaat. MVX, iemand die zin heeft in 2 of 4 cinematickets met alles of niks.

0: Blurred Lines, een van de vele hits waar Pharrell Williams iets mee te maken heeft. Van Robin Thicke hebben we daarna niet zo heel veel meer gehoord. Maar goed, toch deze wereldhit gescoord. Het is 9:30 en een Belgische onderzoeker wordt verdacht van wetenschapsfraude.
1: Ja, hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, in de afdeling arbeidspsychologie. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van dat onderzoek gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de zwaarste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen voor fraude met onkosten. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. In en rond Barcelona zijn straten ondergelopen door de hevige regen. Het treinverkeer is stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er zuidelijker, rond de stad Albacete, problemen door het noodweer. Bij ons mooier weer, opnieuw een vrij zonnige dag vandaag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. En ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
0: Ja, nog één keer barbecuen met z'n allen en geen files vanochtend.

Sam Harper en Justa. En Just a Little. En manneke, toch, de zon schijnt. En daar is hij hoor. Weinig wolken. Mooie dag. Je kan hem spotten. De Q-luchtballon. Boven de regio Nino voor momenteel. Gespot door Jessica en door Gino. Als jij hem gezien hebt, mag je het altijd laten weten via de Q-app. Goedemorgen. Zometeen gaan we alles of niksen. Eén vraag en die kan 2 of 4 filmtickets opleveren. Nu een beetje bazaar. Want begin opnieuw krijg je nu op je radio. Goedemorgen, mooie zondag. Heerlijk.

0: het wordt een mooie zondag, heb ik gezegd. Hè. Sommige regio's hebben momenteel nog mist. Ik krijg heel veel berichten binnen van, waar is de zon? Bij ons absoluut niet. Het komt nog, echt waar. Beloofd. Sarah uit Sint-Liefens, houdt hem. Alles goed daar?
1: Alles prima.
0: Ja, schijnt de zon daar een beetje?
1: De zon schijnt
0: voor...
1: Ja, volle bak.
0: Oké, volle bak. Kijk, voilà, dat is het bewijs. Sarah die bewijst dat. Sarah, naar waar ben je onderweg?
1: We zijn onder de baan naar de zwemkom. Mijn dochter die boot zwemles.
0: Oké, de zwemkom, is dat een synoniem voor het zwembad of heet dat zwembad zo?
1: Ja, de gavers.
0: Ah ja, maar jij... Ja, dat ken ik wel, maar jij noemt dat de zwemkom.
1: Ja.
0: In plaats van zwembad.
1: Ja, we zeggen zwemkom.
0: Ah, ik vind dat grappig en opvallend. Verder vind ik daar helemaal niks van. Jij speelt zo meteen mee met Alles of Niks. Het spel waarbij je alles wint of niks. Maar jij bepaalt wel de inzet. Hè. Speel je mee voor 2 tickets of voor 4? 1 vraag uit de actualiteit krijg je voor 2 cinematickets. Is het een vraag uit de categorie showbiz? Voor 4 cinematickets is het vandaag eentje uit de categorie voetbal. Waar ga je voor?
1: Ik ga voor categorie voetbal, vies cinema.
0: Oké, spannend. Sarah, we horen elkaar zometeen.
2: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.

0: Clear Sky, Silent Treatments, bijna 9:45.
1: Alles of niks.
0: Dat is het spel waarbij ofwel alles wint of helemaal niks. Kandidaat Sarah die is onderweg met de dochter naar het zwembad. Of de zwemkom, zoals het zelf zegt, voordat het heel leuk wordt. De vraag voor 2 tickets, Sarah, dat is vandaag eentje uit de categorie showbiz. Die voor 4 heeft alles te maken met voetbal. Ben je nog altijd zeker van je zaak?
2: Ja. Ik volg de voetbal redelijk goed op. Dus ja, ik ben blij dat het thema voetbal is.
0: Ah, oké. Dan gaat dit misschien wel lukken, want ik vind het zelf geen simpele. Maar goed, we gaan ervoor. Hè. Dit is jouw vraag voor 4 tickets. Vrijdagavond hebben onze Rode Duivels Turkije geklopt met een prachtscore. 3-0 is het geworden. Morgen trouwens tegen Frankrijk. We gaan dat ook halen in die Nations League. Gewonnen tegen Turkije. Het Turkse voetbal is enorm kwalitatief. Lukaku die speelt bijvoorbeeld bij een Turkse ploeg. Noem mij 1 eerste klasse voetbalploeg uit Turkije en die 4 cinematickets zijn voor jou.
2: Galatasaray?
0: Ja, keigoed. Dat is inderdaad een Turkse eerste klasse. En niet eens die waar Lukaku, speelt. Die speelt bij Fenerbahçe.
2: Ja, allee. Ik ben super blij.
0: Ik heb deze vraag verzonnen met het idee dat gaat niemand weten. Zo stiekem van, dat is moeilijk, mensen weten dat niet. Volg jij dan ook het Turkse voetbal?
2: Nee. Zo, ik doe al alle weken met een voetbalpronostiek mee in het lokaal stamcafé.
0: Ah.
2: Vijfde Wiel in Oetingen, heel tof trouwens. En met ons pa doen wij dat elke week, vullen wij de pronostieken, provinciaal, internationaal en... En dan de Jupiler Pro.
0: Ja, dan ken je natuurlijk ook de internationale teams die een beetje goed zijn ook wel. Hè.
2: Ja, een paar toch.
0: Ken je nog Turkse voetbalploegen?
2: Ja, Fenerbahçe. Ja, ik kan er nu niet direct een paar opzommen.
0: Nou, dat is niks. Allee, wacht. Mocht je nu nog een ploeg kunnen noemen, dan krijg je van mij nog een ticket. Nog 2 seconden. Kom maar.
2: Ik ga passen. Ik ben kei blij met de tickets, dus ik ga passen.
0: Oké.
2: Okay. Ik vond het wel leuk.
0: Maar nee, je hebt dat kei goed gedaan. Dit was echt zo de quizvraag waarvan ik dacht, dit gaat nooit iemand weten. En je hebt dat steengoed gedaan, Sarah. Geniet van de zwemles en geniet van je zondag, hè.
2: Ja, dankjewel. Een fijne zondag.
0: Salukes.

0: Kelly Roll, I'm good. En werelddierdag vandaag. Jana de Wilde is er al even bij komen staan, want die heeft een heel fijn huisdier.
1: Ja.
0: Allee, het is wel niet thuis, toch?
1: Nee, dat is alleen mijn kat, katje Mila, maar ik heb ook nog een ander huisdier.
0: Een geit.
1: Ja, een geit.
0: Hoe is het met de geit?
1: Ah, wel, het is slecht nieuws met de geit.
0: Ah, oei, op werelddierdag.
1: Ja, ze is verhuisd. Mijn geit staat niet meer op de kinderboerderij waar ze eerst stond, want mijn geit is een beetje te stout geweest met de kindjes en met het ontsnappen.
0: Heeft hij een kind doodgebeten?
1: Ja, nee, niet dood, ah, ja, maar zo wel een keer een appelje gepakt en misschien iets meer dan een appelje. En nu staat hij ergens anders, dus ik heb eigenlijk mijn geit al even niet meer gezien.
0: Ah ja, oké. Okay. Jij sponsort die, hè?
1: Ja, ik sponsor.
0: Dat is een verjaardagscadeau of zoiets.
1: Ja, effectief. Ik steek daar geld in de geit, weet ik veel waar die nu is. Maar ik denk dat er goed mee gaat.
0: Oké.
1: Okay. Ik hoop het.
0: Ik hoop het ook.
1: Ja.
0: Hoe heet de geit ook weer?
1: Julien.
0: Julien, mocht je dit horen, met de stouterik, Julien. Oeh. Veel plezier met Jana zo meteen.
1: Dank u.
0: Het is ook een beetje... Ah ja, niet, dat zeg ik niet tegen jou, dat zeg ik tegen de luisteraars. Hè.
1: Sorry.
0: Veel plezier met jezelf op de radio. Imagine Dragons is dit. Whatever it takes. Goedemorgen. Follow two.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken op het wijnfestival.
0: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
1: Oh, dan de thee. En de thee?
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
1: En de thee?
0: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Maar groeien, laat het gras maar groeien. Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
3: Goedemorgen, het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemorgen. In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruidtuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Het is niet duidelijk hoe dat is kunnen gebeuren. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsbesprekingen moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister

0: President Boris Dilies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voort onderhandeld. Dilies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Collega Maarten Knuts volgt de besprekingen.
1: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
0: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er zuidelijker, rond de stad Albacete, problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
2: En er staan geen files van langer dan 5 minuten. Music.
3: Jana de Wilde.
2: De muziek zit goed en de zon komt er zometeen ook weer bij. Dus het is een zondag om van te genieten, lieve vrienden. Een zeer goede morgen en welkom.

0: World, Hold On. En terwijl Bob Sinclair de wereld probeert tegen te houden, is het net die wereld die elke dag genadeloos verder loopt. Dat hebben Suzanne en Freek ondertussen ook meer dan door. Het vreselijke nieuws van Freek is al anderhalf jaar geleden bekendgemaakt en de tijd die tikt ongetwijfeld door. Maar ze hebben elkaar, ze maken elkaar ook heel sterk en er was in de afgelopen tijd heel veel inspiratie voor nieuwe muziek. Dat hebben Suzanne en Freek zelf verteld bij Vincent Live deze week.
1: We hebben altijd, maar zeker de afgelopen anderhalf jaar, heel veel steun gehaald uit muziek. Uit het maken van muziek. En Pijnstiller is de titelsong van het album dat wij op 13 november gaan uitbrengen. Die liedjes, daar zit alles in wat het leven ons het afgelopen anderhalf jaar heeft gegeven. Namelijk liefde, nieuw leven, mooie momenten, moeilijke dagen. En dat allemaal gevangen in 10 liedjes.
0: De titeltrack dus van dat nieuwe album is Pijnstiller. En we vonden het zo'n mooi liedje dat we er de Q-topschijf van gemaakt hebben.
2: Dit is deze week de Q-topschijf.
3: Suzanne en Freek.
4: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
3: Pijnstiller.
2: Wij zijn deze week de Q-topschijf

0: walking back this time. Kwart over tien met Blessings van Calvin Harris. Op amper 2 weken tijd de top 10 binnenduiken van de Q-top 40. Dat doen niet zo heel veel artiesten. Maar Jason Derulo zou Jason Derulo niet zijn als hij niet meteen zou doorstoten naar een 6e plek. Ik heb zometeen een heel korte, maar wel hele vrolijke song van de man die graag zijn eigen naam zingt. En die hoor je na Sia, die echt heel veel goesting heeft om met open ogen de zondag tegenaan te gaan.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
6: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
7: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
8: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
9: Yes!
10: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.

DJ Goja en Jason Derulo met Michiko. Daarvan gaat de zon nog net wat harder schijnen. Dat doet ze vandaag extra veel. Het wordt een prachtige nazomerdag met temperaturen tot lokaal 23 graden. En op begin volgende week trekken we die temperaturen nog door. Daarna kan het zachtjes gaan afkoelen en kan eindelijk de herfst beginnen. Het favoriete seizoen voor alle pompoenfreaks en ook de thee- en warme choco-genieters. Ik ga de muziek ook al een beetje ombuigen richting de herfst. En dat gaat Thierry uit Brugge denk ik niet zo erg vinden. Hij is vandaag 10 jaar getrouwd met zijn vrouwtje Zanet. En hij wil haar een hele fijne huwelijksverjaardag wensen. Kijk, vallen. Dat is bij deze gebeurd. En tegelplakker zoals dit is denk ik dan wel op zijn plek. Dit is Ronan Keating bij Q Music. En

City Lights van Blush. Het is 10:30. Er staan geen files van langer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Op de E40 in de richting van de kust moet je wel opletten ter hoogte van Nevelen. Daar ligt een voorwerp op de weg en de linkerrijstrook die is daar versperd.

0: magic with you.
1: Zondag 4 oktober vandaag. Het is het weekend van de klant. Ik heb al ontdekt dat hoe meer lokale winkels en bakkers en zo je passeert, hoe meer cadeautjes je opspaart. Je kan zelfs je kast volledig vullen met chocolaatjes en koekjes door gewoon een paar winkels te doen vandaag. Dat heb ik al gezien. Nu, het is vandaag ook een dag ter ere van de schoonste wezens die onze aarde ons heeft meegegeven. En daar is Q-DJ Naomi van der Poorten zometeen iets leuk mee van plan. Ik vertel het je na toch wel toepasselijke Animal van Cat's Eye.
2: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
3: Dansen tot het water.
2: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
4: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
2: En dat werd het.
5: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
6: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
2: 30 jaar lang.
7: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom. Walk on,
2: walk. 30 jaar Milk Inc.
8: Dat kun je niet vatten als mens.
2: Q-DJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milk Inc. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-Music. Q. Sounds better with you.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
10: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
9: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
13: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
14: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
13: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
15: Oh nee!
14: Oei, wat is er?
15: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
14: Oei.
15: Ja, wat nu?
14: Ik bel direct de makelaar.
13: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
9: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.

Cat's Eye, an animal, en dat op Wereld Dierendag. We vieren vandaag de mooiste wezens die er zijn op deze planeet. Dat zijn de dieren. Of je nu een kattenmama bent, een hondenpapa of je hebt een halve boerderij rondlopen, geef de kleine knollenbollies vandaag wat extra liefde, want ze verdienen het natuurlijk keihard. Ik ga het straks vieren met mijn kat, katje Mila. Ik heb het gisteren ook al gevierd met schaap Tine, varken Rosa, Nordic de ezel en Dora het geitje. Dat zijn geen dieren die ik zelf heb, maar die staan wel op de kinderboerderij waar ik in het weekend werk. En QDJ Naomi van der Poorten die gaat het straks vanaf 4 uur ook vieren op de radio met extra veel dieren in haar playlist. En ook bekende baasjes die komen vertellen over hun werelddierendag. Dus Animal Lovers Unite, straks vanaf 4 uur bij Naomi op Q Music uiteraard. Dit is Armin van Buren nu.

eentje voor luisteraar Pascal, die onderweg is naar Parijs voor de wedstrijd van de Rode Duivels morgen. Drive safe en geniet er vooral keihard van. Ik heb zometeen een man in de playlist die, mocht hij een dier zijn, volgens mij zo'n schattig schoothondje zou zijn. Maar eerst Purple Disco Machine met een van zijn grootste hits. Dit is Beat of Your Heart bij Q.

0: voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers, rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Hoe komt dat?
4: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
6: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
4: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
7: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in rijke Vorssel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
9: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
10: klinken op het wijnfestival.
9: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
10: Oh, dan de thee. En de thee?
9: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: En de thee?
9: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
12: Het zijn Amazon Prime deeldagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
13: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
14: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Bart.
15: De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IVOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Ruim 1000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het Natuurhulpcentrum.
16: Enerzijds zijn we sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
15: Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië. Die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregens te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er groen licht, maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer.
17: En er staan geen files van langer dan 5 minuten.
18: Music.
19: Jana de Wilde.
17: De popwereld zonder Tiana Spyro is ondenkbaar geworden. Ik heb zometeen haar nieuwste voor jou. Een zeer goede morgen en welkom.

Tussen al dat dansgeweld doet zij het dus helemaal anders. En dat slaat duidelijk aan. Sienna Spyro en Great Expectations. En dat om met de juiste energie aan de zondag te beginnen. Want als er nu een dag is waarop je eens extra diep in en uit mag ademen, dan is het denk ik wel vandaag. Dus grijp nog snel wat vitamine D, want wie weet is het na dit weekend voor lange tijd gedaan. En ik ga hetzelfde doen op muzikaal vlak. Ik heb twee hits over zonnige tijden aan het strand. Topic en Becky G die komen eraan. Maar eerst Reggie en Where Did You Go, My Summer Love.

0: Als iemand dit foutloos kan meezingen, dan trakteer ik op een etentje. Sorry Papi van Topic en Becky G en daarvoor Reggie. Als je fan bent van Reggie en nog meer van Milk Inc, check dan zeker de podcast 30 jaar Milk Inc. Die is vanaf nu in de Q-app en in je favoriete podcast-app te beluisteren. En kan er iemand AUB de EHBO naar Leona Lewis sturen? Want zometeen is het nodig.
1: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
6: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
5: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
7: Zeg, schat.
6: Ja?
7: Die badkamer, daar is het lek geweest.
6: Oei.
7: Met zijn zwembad. Wat nu?
6: Oh, ik bel direct de makelaar.
5: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
9: Boek de Canarische eilanden nu tot 3.

Als je niet kan kiezen welk leven je wil, dan leef je ze toch gewoon allemaal. Dat was Last Frequencies bij Q. In de jaren 90 dan zong Enrique Iglesias alleen maar in het Spaans. Het is pas toen hij zag hoe Ricky Martin en Jennifer Lopez ineens heel rijk werden door in het Engels te zingen, dat hij dacht van, goh, misschien moet ik mij daar toch ook maar eens aan wagen. En dat is gebeurd met succes, want er is blijkbaar iets aan Spaanse-Engelse muziek waardoor we met z'n allen daar heel verliefd op worden. Misschien is het een soort van verlangen naar een warmere plek. Ik weet het niet, maar het blijkt wel te werken. Ik heb een van de grootste classics van Enrique Iglesias voor zometeen, na Henry Moody. That is the right person, wrong time.

0: Enrique Iglesias met Escape. Dat net op de dag dat het 24 jaar geleden is dat Vicky uit Lommel gedanst heeft op Hero van Enrique Iglesias. Dat was de openingsdans op haar trouw. Je hoorde Escape by Q. Het is 11:30. Er staan twee files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Richting Brugge op de E403 moet je 10 minuten bijtellen tussen Lichtervelde en Torhout. En richting de grens met Nederland op de E314 daar ook 7 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, verlies je er normaal minder dan 5 minuten.
1: Q Music. Jana de Wilde.
0: En Samber, goedemorgen.

0: zag net een klein stukje uit mijn restaurant, waarin Mark Koeken duidelijk maakte aan de restaurantuitbaters dat ze moeten stoppen met sorry zeggen als ze niks verkeerd doen. Daar houdt Mark blijkbaar echt niet van. Dus ik denk dat dit ook niet per se zijn liedje was. Sorry van Justin Bieber. We gaan zo meteen terug naar de 90s met een energiebom. Maar eerst even ontspannen. En dat doen we met Jonas Blue en Melf zo meteen.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
7: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers for life!
7: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja. Kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
12: B-Bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Ook als het leven je neerslaat, dan blijf je gewoon doorvechten. Je hoort de Chumba Wamba en Tap Thumping bij Q.
1: Vincent Live, thuiswerk trivia.
0: Elke avond rij je naar huis van het werk met Vincent Live op de radio. Dat doet hij van maandag tot vrijdag. Maar als je af en toe eens thuis werkt, dan kan het ook zijn dat Vincent Virus ineens voor je deur staat. Of enfin, niet Vincent zelf, maar een van zijn gezanten. En dat is Andy Peelman. Hij stuurt Andy Peelman elke woensdag naar een thuiswerkende luisteraar. En dan speelt Andy de thuiswerk trivia. Dat is een soort van quiz met drie vragen die je dan als thuiswerker moet beantwoorden. En als je slaagt op alle vragen, dan mag je samen met je collega's op onze kosten op teambuilding. Dat is denk ik geen slechte prijs. Je kan je inschrijven via de Q-web en qmusic.be en dan win je automatisch je ticket naar de titel van populairste van de werkvloer. Want als iedereen op teambuilding mag, dan is dat allemaal because of you. Dit is Bas Serra.

Juste Jack Staal en Jan met Turn the Lights Off. Luisteraar Sebastien stuurt in de Q-app dat hij al bezig is met de Halloween-decoratie. Dat is vroeg. Maar anderzijds had ik ook aan mijn lief beloofd dat we op 1 oktober de kerstboom al gingen zetten. En die is dat gelukkig wat vergeten. Dus dat blijft gewoon onder ons. Het is bijna 12 uur. We gaan richting het nieuws nu met Gossip.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
2: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
3: Het is 12 uur, goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. De begrotingsonderhandelingen gaan voort. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen. Ze gaan op zoek naar €10 miljard. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt collega Karel Latré.
5: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
4: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn al zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. De straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
6: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
4: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer.
3: En er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. Je moet daar

0: 10 minuten bijtellen tussen Holsbeek en Aerschot. Op de A12 ook nog eens 5 en dat tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Richting Brussel op de E314, daar 6 minuten tussen Tieltwingen en Aerschot. En op de Brusselse ring op de buitenring ook eens 5 en dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
1: Music.
2: Ja, naar de wilde.
0: Met nu de hit die op weg is naar de eerste plek in de Q-top 40. En wat voor een. Dit is Temper City en Self-Aware.

0: No Time waren de eerste twee shows in het Koning Boudewijnstadion uitverkocht. En nu woensdag start de ticketverkoop al voor de derde. Als je er net naast hebt gegrepen, dan krijg je woensdag dus een tweede kans.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Taylor Swift met 4 extra songs op haar album. Dit is er één van, Patient Zero.
2: Patient Zero.

0: Heb je je ooit afgevraagd hoe het brein van een fruitvlieg werkt? Ikzelf persoonlijk niet, maar Lief en Scheire, hoe kan het ook anders, hij wel. Hij heeft er deze week over verteld in het Nerdland weekoverzicht bij Maarten en Dorothee. Dat doet hij elke dinsdag. En hij vertelde dat er toch meer is dan we op het eerste zicht denken over de hersenen van een fruitvlieg. Dorothee die rolde een beetje met haar ogen, maar Maarten die ging dan weer van fruitvliegen naar eeuwig blijven leven. Dus het was een soort van kronkel waar je denk ik alles over zal willen horen. Zometeen een stukje uit de podcast Nerdland weekoverzicht. Bij
1: een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
3: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
9: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.

0: Not good without.
1: Nerdland Weekoverzicht met Lieven Scheire.
0: Elke dinsdag word je bij Maarten en Dorothee een beetje wijzer, want dan komt Lieven Scheire langs voor zijn podcast, het Nerdland Weekoverzicht. Random en iets minder random feitjes die worden daarin verzameld. En deze week ging het over het brein van een fruitvlieg. Dat is blijkbaar voor het eerst volledig in kaart gebracht. Mensen met iets te veel tijd vermoedelijk. En het is virtueel gemaakt zodat iedereen ermee kan experimenteren. Maar de eerste vraag is dan natuurlijk, hoe ziet dat brein er dan precies uit?
2: Oké, onze hersenen en de hersenen van alle dieren bestaan uit heel veel hersencellen die verbonden zijn met elkaar. Hè? En die hersencel die kan geactiveerd worden door iets wat je ziet of iets wat je ruikt. En via die verbindingen activeert die dan andere hersencellen. En zo ontstaan onze gedachten en onze bewegingen enzovoort. Bij de mens zijn dat miljarden en miljarden neuronen. Een fruitvlieg heeft er maar 150.000. En sinds kort zijn die volledig in kaart gebracht. Dus wat wil dat zeggen? Je kan een computersimulatie maken van het volledige brein van een fruitvlieg.
0: En dat vond Maarten dus interessant, want als we het brein van een fruitvlieg in beeld kunnen brengen, dan kunnen we dat toch ook doen met de mens. En kan je dan niet je eigen brein opslaan, zodat je eeuwig blijft leven?
2: Er zijn nu al bedrijven die zeggen, zeg, als je dood bent, laat ons jouw hersenen bewaren. En over 50 jaar kunnen wij al die verbindingen in kaart brengen en gaan wij u gewoon terug opstarten.
3: Misschien worden wij nu gerenderd op de slaapkamer van een of andere alien die computer al lang is vergeten dat hij nog opstaat. Zou kunnen, hè?
2: Dat zou kunnen, inderdaad.
0: Ja, zover zal het voorlopig nog niet komen, maar wie weet hoe de wereld er over 30 jaar uitziet. Meer wetenschapsnieuws en onnieuws hoor je elke dinsdag bij Maarten en Dorothee in het Nerdland Weekoverzicht.

zo'n geweldig tijdloos nummer. Dancing in the Moonlight van Toploader bij Q Music. Het is 1:30 en er staan 3 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 5 minuten verliest. Dat valt allemaal wel mee hoor. Richting de grens met Nederland op de A12 moet je 8 minuten bijtellen. En dat tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Op de E314 nog eens 7 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En op de Brusselse ring op de buitenring 5 minuten extra. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5.

0: Daddy Swims en Bad Dreams. Hopelijk had Remco Evenepoel daar geen last van vannacht. Hij begint over een klein kwartiertje aan de wegrit in Slovenië voor het EK wielrennen bij de elite van de mannen. En het wordt heel spannend, want Remco die heeft al zo goed als elke wedstrijd gewonnen, maar de EK-kader boven zijn bed die is voorlopig nog leeg. Dus we duimen met z'n allen mee. Net zoals we dat eergisteren deden voor de finalisten in de wedstrijd om Miley aan het werk te zien in LA. Je hoort haar nieuwste hit zometeen na YouTube.
1: Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dachten we, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de liedjes, iedereen brood mee, iedereen staat mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
9: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27.

0: Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
2: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
3: Vanavond bij VTM doen de verraders waar ze goed in zijn. Een groot risico nemen. En VTM 2 brengt live de grote finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

luisteraar Laura uit Genk die mag binnenkort haar idool van dichtbij zien in een absolute wereldstad. Want zij staat op de Q-guestlist voor Miley in L.A. Bass Persuade, hoorde je net. De song die pal in het midden staat van de Q-top 40. Volgende vrijdag dan is er een nieuwe editie. En jouw hartjes in de app die bepalen mee de volgorde in de lijst. Ik heb voor 12 uur nog één hit die in de Q-top 40 staat van de grootste Vlaamse artiest van dit moment. Eerst Adele en Water Under the Bridge.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

een nooduitgang en ik ga me daar naartoe verplaatsen, want mijn collega Doreen Matthijs die zit klaar om jou de rest van de namiddag mee te nemen door de Maximum Hits van Q. Ze heeft onder andere Robbie Williams, Daft Punk en David Guetta, dus ik denk dat dat wel moet lukken. Ik wens je nog een hele fijne zondag. Geniet van deze Werelddierendag. En ik sluit af met een ja, toch wel vrij speelse tijger uit het einde van de jaren 80 in mijn playlist. Dit is Melissa Etheridge en Like the Way I Do.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Goedemiddag, het nieuws van 1 krijg je van Bart.
2: Goedemiddag. Spanje is de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
3: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straat en de omgeving. Ja. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden gaan.
2: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat meldt de burgemeester. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met de Oekraïnse president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten. Maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is het topfavoriet.
4: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, een lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
2: Bij de meisjes junioren won de Italiaanse Azzurra Balan. Zij is de dochter van oud-wereldkampioen Alessandro Balan. Laura Fivé werd 15e. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer.
1: Zalige vooruitzichten. En op dit moment 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat richting de grens met Nederland op de E314. 8 minuten erbij tussen Holsbeek en Aarschot. Naar de A12 dan, daar 6 minuten bij tussen Antwerpenhaven en

0: Barendrecht. Richting Brussel zijn het er 5 op de E314 tussen Tiel, Dwingen en Aarschot. En tot slot nog eentje op de Brusselse ring. Op de binnenring ook 5 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jetten. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten.
1: Music. Dorien Matthijs.
0: Een beestige boel gaan we er vandaag van maken met Robbie Williams zometeen.

0: onze rock DJ Robbie Williams op deze zondag. Q-music. Hallo, hallo, heel erg goedemiddag, Sunshines. Wat een topzondag, hè? Het zonnetje op onze snoet. Een hoogdag voor onze huisdieren, die vandaag eens extra in de spotlight mogen staan. Bedrijven die de deuren opengooien voor Open Bedrijvendag. En Joachim die stuurt ook net een berichtje in de Q-app. Hoppakee, bij de bakker 2 gratis pistoleetjes gescoord voor het weekend van de klant. Wat een goed weekend. Goeie tip, hè, trouwens. Spring nog even binnen bij de bakker als die nog open is bij jou. Want zo'n gratis gebakje of zo'n pistoleetje erbij, dat smaakt toch altijd extra goed. Starting off strong deze zondagmiddag wat betreft de muziek.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Want er is een nieuw pareltje, helemaal made in Belgium, van Berre. Je hoort hem met Loving Each Other.
2: Q's

0: Show Me Love. Deze zondag is het ook Show Onze Huisdieren Some Extra Love dag. Er komen al een paar schattige foto's binnen met jullie pluizige cuties erbij. Als jouw huisdieren ook in de buurt zijn, drop ze gerust in de Q-app met een fotootje erbij. Dan maak je mijn dag nog beter tussen al die diertjes. En intussen tijd voorzie ik deze zondagmiddag van een David Guetta, een Jennifer Lopez en een Shawn Mendes. Die komt er ook aan.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie...
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby's tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
7: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Hoe komt dat?
7: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
9: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
7: keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
14: klinken op het wijnfestival.
13: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
14: Oh, dan de 10. En de 10?
13: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: En de 10.
13: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. It's a
15: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je...

vandaag in de Q-app. Michaal uit Leiden die stuurt een fotootje van zijn bulldog Basiel, die dubbel en dik in de watten wordt gelegd, want morgen is Basiel ook nog eens jarig. Shelley uit de Senderlo die loopt tussen haar kipjes momenteel. Jana uit Heusden-Zolder die stuurt een foto van haar hondje Jul, die net uit bad komt. Ook heel cute. De katjes van Kimberly uit Aartselaar die heten Prins en King en die liggen zo wat in elkaar verstrengeld op de vensterbank in het zonnetje momenteel. Ja, en ook zoveel andere diertjes die hier in de Q-app worden gestuurd. Wel even een serieuze rectificatie, want ik zei daarnet, stuur gerust een foto met die pluizige cuties. Maar Joran uit Lennik die zegt, Ela Dorien, en mijn niet zo pluizige naaktkat Kimmy dan? Ja, daar had ik even niet aan gedacht. Maar zeker ook shout-out naar Kimmy de naaktkat. Ook Kenneth uit Brug, die heeft een huisdier die ik niet meteen als pluizig zou omschrijven. Mr. Snake. Dus bij deze ook alle niet-pluisballen die worden extra in de spotlight gezet vandaag. Wij gaan door met Another N54 Ultra met Talk To You. Ze zijn de diepste daler in de Q-top 40 deze week.

iets waar ook de papegaaien Bluey en Yellow van Johan uit Sint-Niklaas zich graag mee bezighouden. En daarmee is het al 1:30. Hoppakee, je tijd gaat snel. Dus we gaan naar de snelwegen. Want daar wordt het wel drukker, hoor. Er staan momenteel 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin weer met de langste file. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring 23 minuten erbij tussen Stroombeek, Bever en Jette. Komt daardoor een ongeval uitkijken dus. Op de binnenring ook nog eens een kwartier tussen Stroombeek, Bever en Machelen. Dan richting Brussel op de E314, 9 minuten erbij tussen Tieltwingen en Aarschot. Richting de grens met Nederland op de E314, 7 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. Op de A12 zijn het er 6 tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. En tot slot ook nog eentje richting Brussel op de E403. 5 minuten erbij tussen Lichtervelde en Torhout. Maar op een andere plaats gaat het wel vlotter en verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.

0: Will Smith. Inderdaad, twee keer knipperen en de zomer zit erop. Ja, of zo lijkt het toch, hè? Time flies, so don't blink twice. Maar daarom niets beters dan zo'n heerlijke nazomerse zondag. One More Time, een stralend weekend, dat denkt Daft Punk ervan. Die laat ik zo op je los. En nadien staat de gloednieuwe Q-topschijf klaar. Gisteren hoorde ik hem zelf voor het eerst. Ja, en poeh, mijn oogjes werden er wat rood van. Wat een nummer en wat een powerkoppel. Suzanne en Freek met de Q-topschijf, zometeen bij Q.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
5: Joehoe.
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
5: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
4: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers voor life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime-expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
8: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
9: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: NMBS! Yes!
11: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
12: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op Transavia.

Freek met pijnstiller, de Q-topschijf. Ellen uit Hasselt die stuurt ook, wauw, ik heb er letterlijk kippenvel van gekregen van deze pijnstiller. Eline uit Harelbeke die zegt ook, wauw, deze komt binnen hoor. Sam uit Deurne die wilde net de auto instappen om boodschappen te gaan doen en die is toch nog heel even blijven zitten voor deze. En dat snap ik volledig. De kracht van muziek, hè. Even alles eruit wat je voelt. De volgende artiest heeft dat absoluut ook gedaan. Even alles eruit. Dit is Gail bij Q. Goedemiddag.

Martin Garrix en Ed Sheeran. I love this feeling. Met Repeat It. So real one, repeat it. Deze zondag is er ook eentje waarvan je kan zeggen Repeat It. Een heel jaar lang, elk weekend, 20 graden, zonnetje op de snoet, goede schijven. Dat heet dan een Indian Summer. Terug naar de 90s nu, voor deze Runaway Train.

0: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want je kent je Vlaamse klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Sam Goris, Billy Sommers en Bart Kael. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog één.
1: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Twee uur, heel erg goedemiddag. Bart heeft het nieuws.
6: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Minister van Financiën Jan Bon.
7: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
6: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
7: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
6: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
8: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
6: De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. De Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein. Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan anderhalf uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalt het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton was derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer.
5: En op dit moment 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste en dat is ook meteen een pittige file. Op de Brusselse ring staat hij op de buitenring, verlies je 50 minuten tussen Grimbergen en Jette. Komt daardoor een ongeval, uitkijken dus. Op de binnenring zijn het er 12 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jette. Dan richting Brussel op de E314, 10 minuten tussen Tiel, Dwingen en Aarschot. Richting de grens met Nederland, ook op diezelfde E314, 7 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En tot slot ook nog eentje richting richting Brugge liever, op de E403, 7 minuten erbij tussen Lichtervelde en Torhout. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music.
9: Dorien Matthijs.
5: Een hit over mijn lievelingskleur. Zelfs dat zit in het repertoire van Alex Warren. Je hoort hem na deze I Adore You.

Alex Warren en Emerald Eyes. Ja, emerald of smaragdgroen. Ik ben helemaal verzot op die kleur. Die kleur doet iets met mij. Allee, ja, die doet vooral iets met mijn portemonnee, want de kans is veel groter dat ik het koop als het smaragd is. Zwat genoeg daarover. Het is vandaag zondag 4 oktober. Niet alleen Werelddierendag, ook Weekend van de Klant, Open Bedrijvendag. Maar wat het niet is, en ik meen het, hè, durf niet, hè. Ik wil geen druppel zien vandaag. Het is geen dag voor regen vandaag. Allee, ja, alleen dit soort regen ga ik toestaan. It's a raining man, halleluja en goedemiddag.

0: Stella Lefty op deze zondagnamiddag en Boston. Ook wel een hele leuke naam voor een huisdier, hè? Stella. Ons Stella. Misschien wel een goede naam voor mijn eigen kat, want... Ja, die is geadopteerd en die heeft eigenlijk nog steeds niet echt een naam. De vorige eigenaar, die had onze kat Poezeke genoemd. Ja, dat beestje is die naam nu gewoon. Maar telkens als ik op mijn kat moet roepen, moet ik dus Poezeke, poes, poes, Poezeke roepen. En oh, ik vind dat echt geen coole naam. Dus als iemand een betere suggestie heeft, het is een meisje. Dus ik zoek wel misschien iets met een oe-klank of zo. Want het is eigenlijk vooral die klank waarop ze reageert. Dus laat je gaan, zou ik zeggen. Alle nieuwe naamsuggesties voor mijn kat zijn welkom in de Q-app.
1: Daar lig je dan, in bad, urenlang, als een rozijn, met je tablet op zoek naar de beste autoverzekering.
0: Ach.
1: Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je in je badkuip over een bobsleepbaan, links de verzekeraars, rechts de beste premies, rakelings langs de kleine lettertjes en zo heb je gemiddeld €380 per jaar bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Xina.
2: Xina. Ja aan je dromen.
4: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
5: Van plastic, metaal of drankkarton?
4: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van Mijn Restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Imos Koopman!
10: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
11: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
3: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
12: Q Music.

De heren van de Bausa en Magnetic. Mijn kat die heeft ooit van haar vorige eigenaar de naam Poezeke gekregen. Ja, ik vind dat eigenlijk maar niets. Maar kan ik nog van naam veranderen na een jaar of twee of zo? Dat is de vraag hier net. Ik had wat suggesties nodig. Wel met de oe-klank in de naam, want dat is ze nu al gewoon. Andere opties die er gestuurd zijn. Tom Poezeke. Maar ja, nee. Ik wil echt zo ver mogelijk wegblijven van de naam Poezeke. Annika uit Lanaken en Tim uit As, die hadden dezelfde suggestie. Minou. Dat vind ik ook wel echt tof. Echt een kattennaam. Joris uit Kruibeke, die zegt Filou. Dat is ook... met een oe erin. En dan Loeke als roepnaam bedoel ik. Dat is ook wel cute. Els uit Opwijk, die stuurt Snoes of Snoezeke. Dat vind ik ook wel schattig. Poekie wordt ook gestuurd of Snoetje. Ook Loes of Loesje werd als optie gestuurd. Prachtige naam, zo heette mijn vorige kat. Die is bijna 20 geworden. Echte strijder, maar die is ondertussen wel... niet meer bij ons, dus misschien toch wel een andere naam. Wat ik ook heel mooi vind, Lisa stuurt Luna. Dat is ook een mooie naam, met de oe-klank. Ook voor een meisje, voor een katin. Dus ja, misschien overweeg ik dat wel. Maar ja, na een paar jaar kun je dan nog echt van naam veranderen voor je huisdier. Dat is ook zo'n bezorgdheid van mij. Gaat dat beestje helemaal in de war zijn? Dilemmas en nog eens dilemmas. Nelly en Kelly Rowland, die kennen er alles van. Je hoort ze nog voor 2:30 bij Q. Heel erg goedemiddag.

0: En ik zoek een nieuwe naam voor mijn kat, Poezeke. Nog een paar berichtjes binnengekomen. Eentje van Josephine uit Locristi.
1: Hey Doreen, misschien is een Moesje nog wel een leuke naam voor jouw kat. Doei doei.
0: Moesje, ook wel leuk. En ook Kelly uit Langemark heeft iets gestuurd.
2: Poezelieke. Poezelieke.
0: Poezelieke, ook heel tof. Nathalie uit Erpenmeren die heeft een topsuggestie, vind ik. Toulouse, prachtige kattennaam. Zometeen Mr. Bruno, ook met de oeklank. Had ook wel gekund als het een kater was. Maar eerst is 2:30, dus we gaan eens kijken naar de snelwegen. Want daar staan nog steeds best wel wat files. Het zijn er 6 op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest. En ik begin weer met de langste. Die staat op de Brusselse ring, op de buitenring 40 minuten erbij tussen Grimbergen en Jetten. Op de binnenring zijn het er 10 tussen Groot-Bijgaarde, Dansaertlaan en Jetten. Dan naar de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen de Legrellelaan en Borgerhout. Komt daardoor een ongeval, uitkijken dus. Richting de grens met Nederland op de E314 zijn het er ook 10 tussen Holsbeek en Aarschot. Dan richting Brugge 7 minuten erbij op de E403. Tussen Lichtervelde en Torhout. En tot slot ook nog eentje richting Brussel op de E314. 6 minuten tussen Tieltwingen en Aarschot. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Dorien Matthijs.

0: Jack en Hello Black Back You. Ik heb ondertussen een top 3 uitgekozen. De nieuwe naam voor mijn kat, momenteel nog Poezeke, wordt ofwel Sushi, vond ik heel grappig, of Pookie, vond ik heel cute, of Toulouse, vind ik heel elegant. Maar ik ga er dus nog even over malen. Daarnet hoorde je trouwens In My World Back You. Vanaf deze week kan je ook helemaal in de wereld van 30 jaar Milk Inc. duiken. Dus voor een gigantische trip down memory lane, één adres.
1: Het is 1996. Fred de Burggrave wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
5: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen zal mee te springen.
1: 30 jaar lang.
6: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milk Inc.
7: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloed.

0: better with you. Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
2: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
1: In Libelle naar...
2: De vijf beste looks van nu.
1: In Feeling of naar...
2: De hotste adresjes in je buurt.
1: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

op het terras straks. En wie weet zelfs een laatste barbecue te doen. Zoals bij Dieter uit Liedekerk het geval gaat zijn straks. En ik voorzie jou nog tot vier van de crème de la crème aan Q-hits. Daarvoor zakken we af naar Zweedse bodem nu. Ja, daar wordt hele goede muziek op gemaakt. Dat wordt wel vaker gezegd. En het bewijs daarvan zijn onder andere... Ah ja. De legendarische groep ABBA natuurlijk. Maar ook, zij kan ook niet ontbreken, mijn bijna naamgenoot. Onze Loreen. Die kan er ook wat van. Zeg, nog zo'n popqueen.

0: rocken. Deze heren zijn on the roll. Swedish House Mafia. Ja, die mannen die blijven ook maar hits uit hun mouw schudden. Wat ik daarmee bedoel.
1: Deze hit

0: zo.
1: Je hoorde Lucas Graham met zijn monsterhit uit 2015, Seven Years.
0: Once I was 7 years old.
1: Ondertussen hoog bezoek voor de deur. Wat ook. De hits zijn een thema vandaag. Het is 4 oktober, Werelddierendag. Dus Shakira zegt, hold my poodle. Ik kan toch niet ontbreken op een dag als vandaag. Op tournee of niet? Dit is

Momenteel is ze volop aan het toeren en ook straks staat ze terug in haar Estadio Shakira. Maar niet alleen in Madrid worden de stembanden en de heupjes opgewarmd. Ook hier is het tijd om eens mee te brullen, hè. Zo'n hey, dat is straks wel op zijn plaats. Of Monsters and Men hoor je nu nog voor het nieuws van 3 met hun Little Talks. Heel erg goeiemiddag.

0: Goedemiddag, 3 uur en het nieuws krijg je van Julie. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden. Dat bevestigt de politie. 2 mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. 1 van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. 1 persoon raakte daarbij licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de 2 ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën. Jan Bon.
1: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
2: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
1: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
0: In Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp. Dat meldt persagentschap AFP. Er zitten daar zo'n 3000 migranten. Ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig. Ze krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeert de duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maximaal van 19 tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wisselvalliger en frisser.
3: Maar ik onthoud mooie vooruitzichten dus. En op dit moment nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring en dat is meteen een heel stevige. Die staat richting Nederland. 1 uur verlies je daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt door een ongeval. Uitkijken dus. Richting de grens met Nederland op de E314. 23 minuten tussen Holsbeek en Aarschot. En tot slot ook nog eentje op de A12. 5 minuten erbij tussen Stabroek en Berendrecht. Maar als je toch nog op een andere plaats in de file staat, dan gaat het vlotter en verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
4: Music. Dorien Matthijs.
3: De Kings en Queens van de zondagnamiddag. Dat wordt onze nieuwe bijnaam. Ik zou zeggen, dankjewel, Eva Max.

ze komt toch in de gevarenzone. Plekje 36 in onze Q-top 40. Dus ze is 7 plaatsen naar beneden getuimeld. Heel erg goedemiddag, Sunshines. Ja, wat een zalige nazomerse zondag hebben we vandaag cadeau gekregen. Hè? Eentje waarop Lennart uit Afligem erop uittrekt met zijn medewielrenners. Sander doet dat met de motorclub. Evi die is op schok met haar hondjes, die net nieuwe leibandjes hebben gekregen. Op deze Werelddierendag natuurlijk. Groot gelijk, Evi, onze viervoeters vandaag is extra verwennen. Het wordt ook een zondagnamiddag met zometeen Timbaland bij Q. En een hit waarvoor ze de handen in elkaar slaan met One Republic. Ja, en die heren die hebben een cv, een muzikale cv, om u tegen te zeggen. Hè. One Republic zijn bijvoorbeeld ook de masterminds achter deze hits. Samen met David Guetta. Maar ook deze. I'm chasing paradise with you. Chasing Paradise. Samen met Kygo gemaakt. Ja, en natuurlijk is er ook nog deze monsterhit. Gaat waarschijnlijk ook een belletje doen rinkelen, hè. Counting Stars van One Republic. Ja, het enige nadeel, ik kan die naam niet zo goed uitspreken. One Republic. En ze blijven soms wat onder de radar, omdat ze met de zotste artiesten samenwerken. Ja, dat is de keerzijde van die medaille natuurlijk, hè. Maar bij deze toch al even hun werk in de verf gezet. Apologize is dit van Timbaland en One Republic.

0: Just a little back you. Zometeen nieuwe muziek van Adela.
1: Hello.
0: Oei, nee, Adele, niet jij.
1: It's me.
0: Ja, dat weet ik. Maar het is wel degelijk met de A van achter. Adela, gloednieuw talent. Ze wordt ook al de nieuwe Slovaakse popsensatie genoemd. En wat heb ik hier net ontdekt? Zij was een van de 120.000 deelnemers aan de talentenjacht Dream Academy. En dat is de academy waaruit de groep Cat's Eye is ontstaan. Adela heeft die meidengroep niet gehaald, maar ze is blijven gaan voor haar eigen dromen. As you should, girl. En straks hoor je het resultaat daarvan.
2: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
7: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
6: Ja, kom een keer kijken.
7: Amai, oh merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
9: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: en Robin Chills met Waves. En op deze zondagnamiddag maak ik al eens graag plaats voor piepjonge muziekrevelaties.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: De katjes die je niet zonder handschoenen mag aanpakken, Ain't in LA volgens

Allee, van Adela Wek You. Ziet uit Kortrijk stuurt. Wat hoor ik nu? Ik val nog net niet van mijn autostoel. Wat een grave schijf. Ook Stef uit Genk is enorme fan. Die boksen hier bij mij gaan vol een bak, zegt hij. Wel, zo moet het. Straks nog zo'n katje om niet zonder handschoenen aan te pakken. En Anastasia hoor je na David Guetta en Sia. En ook van hen mogen die speakers op standje vol een bak blijven staan. Eentje voor de beautiful people back you op deze prachtige zondag. Let's go!

0: Anastasia met Sick and Tired. Fotootje van Thalia uit Puur Sint-Amans met haar katje Alfie. Als een diva in de wasbak aan het wachten om water te drinken, stuurt ze. Maar dat zou die van mij in geen 100 jaar doen. Zeg, straks nog een echte diva. Eentje uit Zweden met haar eerste wereldhit. En dat na Mr. Know-it-all. Maar eerst moeten we even naar onze snelwegen. Net 4:30 en er staan 7 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste file, zeer stevige, op de Antwerpse ring richting Nederland. 50 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Komt daardoor een ongeval. Dan richting de grens met Nederland op de E314. 20 minuten erbij tussen Holsbeek en Aarschot. 5 minuten extra op de A12 tussen Stabroek en Berendrecht. Dan richting Antwerpen op de A12. 10 minuten extra tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Op de Brusselse ring dan op de binnenring 7 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Jet. Op de buitenring zijn het er 5 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En tot slot is er nog eentje richting Brussel op de E314. 5 minuten erbij tussen Tieltwingen en Aarschot. Maar sta je toch nog op een andere plaats in de file momenteel, dan verlies je daar nu minder dan 5 minuten.
1: Dorien Matthijs.

0: Undercover bij Q. Zometeen is het aan de sterkste stijger in onze Q-top 40. De letterlijke vertaling van dat nummer is mijn ventje of mijn liefje. Maar vandaag wordt het een nummer speciaal voor alle diertjes, onze chico's en chicas, die ons onvoorwaardelijk graag zien. Ah ja, en nadien ga ik proberen om voor één keer geen hartverzakking te krijgen bij een hit van Roxette, ja, waarbij ik altijd denk dat de studio is uitgevallen. Maar dat is dus niet. Gewoon een cool muzikaal stopje. Niks aan de hand, dus Doreen, kalm blijven straks.
1: Daar zit je dan. Op de bus te scrollen op je smartphone. Want je bent nog steeds op zoek naar het beste energiecontract. Maar dan bots je opeens op mijnvergelijker.be en bam, je bent vertrokken. Plots scheur je over een rallyparcours. Links alle leveranciers. Rechts de beste tarieven. Rakelings langs de kleine lettertjes. En zo heb je honderden euro's bespaard. De allersnelste manier om geld te besparen op energie, verzekeringen en telecom. Mijnvergelijker.be.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij twee grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog twee...
2: Wat is dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog één.
2: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
6: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Q Music.
8: Q
7: sounds better.
8: Sounds better.
7: With you.

Zeg, heb je het stopje gehoord hier net? Zo dat muzikale stopje, echt. Altijd denk ik dat de studio uitgevallen is dan. Bij Roxette met The Look uit 1989. En goede scheurende gitaar op jouw zondag. Aperitiefje erbij voor Sandra uit Roosdaal. Zeg, groot gelijk daar. Sven die zit bij de politie in Antwerpen-Berchem en die stuurt erbij: Dorien, ik zweer het, ik heb niks verkeerd gedaan. Nee, daar gooien ze voor één keer de deuren van hun gebouwen open. Net als bij 200 andere bedrijven dat doen vandaag. En er is daar onder meer een voertuigenshow daar bij de politie in Antwerpen. Maar je kan daar ook eenmalig een kijkje nemen in de grootste VR-trainingskamer ter wereld. Klinkt wel heel zot. Ah ja, en vanavond, als je er graag een gezellig tv-avondje van maakt... Dan zijn er ook de verraders op VTM. Save My Love, daar doen zij aan mee. Geef hem maar goed veel.

Imagine Dragons en Bad Liar. Daar herken ik mezelf in. Oh, ik kan zo slecht liegen. Maar wat ik wel kan, is een klein geheimpje houden. Eentje dat heel snel gaat veranderen in groot nieuws bij Q. Misschien heb je het online via Instagram al wel zien passeren. Maar er is dus een mysterieuze aftelklok opgedoken. Vanaf morgen bij Maarten en Dorothee veel meer daarover. Dus ik zou zeggen, hou ze zeker in de gaten. Maar vandaag laat ik jou in het gezelschap van Naomi, die tot 7 uur vanavond het zonnetje op jouw radio laat stralen. Ciao, ciao.

0: leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Julie.
2: Goedemiddag. In Boorsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden. Dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen daar ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Een persoon raakte daarbij licht gewond. Het is nog niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen. En op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat zeggen de weerdiensten daar. Heel wat wegen staan onder water en op verschillende plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp. Dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten. Ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en ze krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden.
3: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur bij. Zou komen door een ongeval. En richting de grens met Nederland om de E314 tussen Holsbeek en Aarschot ook 14 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Who let the dogs out? Het is Werelddierendag en dat ga je extra veel horen vandaag.
4: Music. Naomi van der Poorten.
3: Zometeen een bekende dierenvriend die je waarschijnlijk heel veel in de media hebt zien passeren deze week. Of je dat nu wou of niet. En nee, het is niet Olivier de Schacht. Of Ruben van Gucht. Nee, ook niet. We gaan het samen ontdekken. Na Sigma en Nobody to Love.

0: Vrijdag, iets over 4, 4 oktober.
1: Werelddierendag. Met Naomi van der Poorten.
0: Ja, ik weet nog dat ik dat vierde echt als kind. Ik keek daar naar uit, 4 oktober. Terwijl er eigenlijk niet veel gebeurde. Gewoon wat knuffelen met je dieren. Maar toch, ik was zot van dieren. Echt zot, nog altijd eigenlijk. En een hele hoop mensen met mij. Dat gaan we vandaag nog maar eens merken. Ook BV's en ook politici. Jawel, want terwijl Bart De Wever op zoek gaat naar miljarden dit weekend om dat gat van 10 miljard te dichten, vond hij ook wel tijd om even alle dierenlovertjes van Q Music toe te spreken.
2: Dit was Maximus en ik ben Bart De Wever en wij wensen jullie samen een prettige Werelddierendag en we gaan die samen doorbrengen, al knuffelend.
0: Ja, we moeten een kat noemen. Ik heb dat WhatsAppje van hem gekregen voordat hij waarschijnlijk wist dat het een druk weekend met zijn conculega's ging worden. Er zal weinig knuffelen aan te pas komen, vrees ik. Het zal een schoon zicht zijn wel. Je weet maar nooit, hè. Wie Bart De Wever ook zegt, die zegt... De Pussycat Dolls, jawel. Ah ja, omwille van zijn bekende kat, hè. Maximus uiteraard, Pussy.
3: Oh, baby.
0: Dit is Doncha. En ik wens jou een hele fijne Werelddierendag. Vier ze!

0: Amber, 21 jaar. Zometeen nog een veel jongere zangeres, momenteel 16 jaar. Maar dit is ze. Tijdens het Junior Eurovisie Songfestival als ze 12 was. Ja, 4 jaar later domineert ze de hitlijsten, maar wel met een iets beter liedje, je hoort het zo.
1: Het is 1996. Fred de Burggrave wordt Olympisch kampioen.
2: Dans op het water.
1: Het internet klinkt nog zo. En 2 jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
3: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
1: En dat werd het.
4: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
1: Jaar lang.
5: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
1: 30 jaar Milking.
6: Dat kun je niet vatten als mens.
1: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast met Reggie en Linda. Beluister 30 jaar Milking. Nu in de Q-app, in je favoriete podcast-app of kijk op VTM Go. Q-music. Q. Sounds. Better with you.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen? Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
9: NMBS! Yes!
10: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
11: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, graag iets Japandi.
13: Ibiza. Ruim.
14: Ja, maar niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
14: Ja, met veel beige.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
15: Oh, yellow! Take my love.
16: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
17: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
18: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
19: Xina.
18: Info in je winkel of op xina.be.
20: Je

Freya Sky, tegenwoordig met Silent Treatment bij Q, maar ze stond dus gewoon op Junior Eurovision. Voor Dierendag vandaag hoor je nog veel bekende dierenvrienden in de show straks. Je hebt al Bart de Wever gehad. Die heeft natuurlijk een drukke agenda, maar hij vond een gaatje om dat ook even, om even aan ons te denken, aan Q. Ik vind dat heel fijn. En straks iemand die ik de laatste maanden heel goed heb leren kennen. Misschien een beetje te goed, maar ja, nu kan ik niet meer terug. Eerst de Jonas Brothers. Dat zijn ook hondenmensen trouwens, want toen ze klein waren hadden ze een hondje genaamd Elvis. Ja, muzikaal gezin. Elvis, je moet het allemaal niet zo ver zoeken. Ik vind Pecorino bijvoorbeeld een leuke naam, omdat ik graag kaas eet. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Dit is

Waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Het is te zeggen, het zijn gewoon 10 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout, verlies je dus 10 minuten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan

0: nog goede muziek onderweg.
1: Zoals Mumford & Sons en ook Thomas Gray is onderweg. En ik heb ook mijn partner in crime, mijn lieve en goede collega Joren Linssen, gevraagd hoe hij Werelddierendag gaat spenderen. En ik heb daar al een beetje spijt van. Dit is een greep uit wat hij mij allemaal verteld heeft.
2: En daarna steek ik hem ook nog eens vol met... Want dat is zijn favoriete snack.
1: Ja. Met wat gaat Joren Linssen zijn hond volsteken vandaag? Gokjes, welkom in de Q-app. Hoe dat er daar ook zo verwoord. Met wat steek ik vol? Het is geen salami, het is ook geen hespenworst of zo. Het is echt iets dat ik nog nooit gehoord heb. En ik laat het je zo horen.
3: Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is Loes.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
7: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
10: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus. Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh.
11: Oei.
7: Met een enkel.
11: Schat, ça va?
7: Nee.
11: Wat kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
11: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, dat is in orde dan.
12: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
13: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door warme kleuren en prints waar je instant gelukkig van wordt. Van 2 tot 4 oktober shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
14: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
15: De Mystery Digest van Connections.
16: En hoe was Thailand?
17: Oh, echt zalig. Veel gezien.
16: Goh. Ja? Zeiden de olifanten in Koei Boerin National Park in het wild gaan kijken?
17: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
16: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
17: Ook gemist.
16: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
17: Je toch ook gemist? Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
16: Oh, maak mee.
12: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
18: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
19: Iedereen gelukkig.
18: Enkel in de winkels van
20: Leonidas.
18: Voorwaarden op leonidas.com.

0: mijn collega. Deny my dear. En goede vriend Joren Linssen. Is presentator, QDJ, maar in het weekend ook gewoon een verloofde, een vriend, maar ook een baasje. Jawel. En dat baasje heeft bijzondere plannen met zijn hondje. Ik heb hem dat gevraagd en de man heeft zijn tijd genomen met zijn WhatsApp-berichtje. Dus hebben we even een minuutje?
1: Dag mijn favoriete Naomi van der Poorten. Het is hier met je goede vriend en collega Joren Linssen. En ik wens jou en iedereen met jou een fijne werelddierendag toe. Ik ga die vandaag volop spenderen met mijn goede vriend, eigenlijk mijn beste vriend, Leo. Leo is een golden retriever van bijna 8 jaar. Binnen de dierenartse kringen wordt hij al als een seniorhond gezien. Hij is dus gepensioneerd. Ik zit met een gepensioneerde blondie thuis. Heerlijk. En wij gaan wel nog veel wandelen, want dat kan hem echt nog heel goed. Hij is eigenlijk supergoed in conditie. En als we gaan wandelen, ik vind dat je dat ook moet doen met uw hond of met eender welk dier wat je in huis neemt, maak daar tijd voor. En met een hond is dat dus wandelen. We hebben een bos bij ons in de buurt. Dan gaan wij heel vaak toertjes doen. Maar het ligt er nu nogal drassig bij. Dus Leo ziet er eigenlijk eerder uit als een bruine labrador dan als een golden retriever. Dus om Werelddierendag te vieren, ga ik hem zo meteen even in de douche steken. Ik ga samen met hem in de douche, want anders blijft het beest er niet in. Hij houdt absoluut niet van gewassen worden. Dat kun je dus soms ook ruiken. Maar goed, los daarvan gaat hij dus helemaal proper zijn op het einde van de dag. En daarnaast steek ik hem ook nog eens vol met wortels. Want dat is zijn favoriete snack. Dus hij is nog eens gezond op de koop toe. Allee zeg, geniet allemaal van deze prachtige Werelddierendag.
0: Maar wortels, nog nooit gehoord. Mag dat wel? Ik las hier in de Q-app, hondenpindakaas, kip, dentastix, dat is allemaal normaal, maar wortels. Enfin, gezond hondje hè, van een gezond baasje. Zolang hij zijn Leo niet naar de High Rocks sleurt, vind ik het helemaal goed. Gisteren presenteerde Joren nog maar de Q-top 40, net eergisteren al, op vrijdag. En schotelde hij jou deze nieuwe Q-topschijf voor.
2: Dit is deze week de Q Topschijf.
3: Suzanne en Freek.
4: Hey, hallo, Suzanne en Freek hier.
3: Pijnstiller.
2: Wij zijn deze week de Q Topschijf op

Jensen, Vlant, Remco Evenepoel. Verder naar de finish met Pogacar in zijn achterwiel. Misschien hoor je straks wel al in het nieuws van 5 juli hem als winnaar kronen daar in Slovenië. We gaan het samen meemaken. Ook extra veel muziek over dieren in de playlist natuurlijk. Werelddierendag nog steeds. Zometeen een doordenkertje waarvoor je je beste mondje Frans naar boven mag halen. Eerst gewoon Animal. Bam, dit is Cat's Eye.

0: Zo is het 5 uur, het nieuws komt eraan. Ben jij het swipen in de dating apps beu en heb je zin om iemand leuk in de wild te ontmoeten? Kom dan naar het tofste singlesfeestje van het jaar. Mingle Night op 17 oktober in Antwerp Expo. Breng zeker je beste wingman of wingwoman mee, want single, dan ben je niet alleen. Alle info en tickets op minglenight.be. En zo is het iets over 5, het nieuws krijg je van Julie. Goedemiddag. Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval. Dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijd lang stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken. Dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna de brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis al in lichterlaaien. Raakte niemand gewond, maar er is wel heel wat schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod, zegt collega Karel Latree.
1: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
0: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder en auto's werden meegesleurd met het water. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt die extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt daar bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten gezien. Dat melden de autoriteiten daar. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden.
2: En 7 kleine files waar je meer dan 5 minuten verliest richting de grens met Nederland op de E314. Tussen Holsbeek en Aarschoten 9 minuten bij. Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Berendrecht zijn dat er 5. Richting Brussel op de E314 tussen Tieltwingen en Aarschot ook 8 minuten verliestijd. En op de Brussels ring op de binnenring tussen Groot-Bijgaarden dan Saarlaan en Jette ook 7 minuten. Ook 6 minuten extra op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deuren 7 minuten. En richting Nederland tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout ook 6 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
3: Music. Naomi van der Poorten.
2: Als jij u eens echt koning van de wereld wilt voelen,

zo had ze kunnen klinken op Werchter deze zomer. Dit was het tijdens de Super Bowl in 2015. Ja, ik had het er deze week nog over met collega's tijdens de lunch. Ja, over dat net geen Katy Perry concert op Werchter. Wat was dat allemaal deze zomer, zeg? Gaan we het nog meemaken eigenlijk? Het is het hopen van wel, hè. Ooit, ooit komt er een dag. En vandaag, 4 oktober, moet je niet afdalen naar een festival. Nee, het is ook gewoon feest in de gemiddelde winkelstraat. Want het is niet alleen weekend van de klant. Op heel veel plekken ook koopzondag. Ik heb dit weekend al heel veel winkeliers zien gooien met snoepjes en cadeautjes. Dus toch nog eens de moeite om te gaan piepen voor sluitingstijd, denk ik dan. Dit is In Your Eyes.

0: Aviadine komt er ook nog aan. En straks moeten we het ook nog hebben over het fenomeen dat begint met een R en eindigt op edgy. Want schuilt er een melkboer in Reggie? Je komt er zo achter.
1: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life platzerfilms.
8: Panzers voor life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ra de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
9: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
10: 30 ideeën voor pastaschotels.
9: In Libelle Lekker naar...
10: De 5 beste beleggingen van het moment.
9: In Trends of naar...
10: Belgische politiek achter de schermen.
9: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
11: Joehoe!
4: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag?
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
4: Oh my, zalig, merci.
11: Goed doen? Voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat!
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Ga naar hln.be/zakelijk.
14: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
15: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
14: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Code Yellow!
17: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: vele gedaantes van Reggie.
1: Kom wat dichter bij je.
0: Eerst was er natuurlijk Milk Inc. Maar waarom die naam? Van waar komt die? Wel, hij vertelde dat in een oud interview.
2: Hoe zijn jullie op de naam Milk Inc. gekomen?
3: Ja, je kent dat. Dat begint als grap in de studio. Op een gegeven moment hadden we een paar jaar terug een koeienobsessie. We waren geobsedeerd voor alles wat...
2: Een koeienobsessie?
3: Ja, alles wat met koeien te maken had. We maakten ze eigenlijk puur trans underground platen, zeg maar. En het was wel leuk om zo'n grappige naam te hebben. Dus koeien, Milk Inc., zo is dat gekomen, bedrijfje, Milk Incorporated. Hè. Om zo'n grappige naam te hebben bij serieuze transmuziek, zo gezegd. En nu zitten we nog altijd bij die naam opgescheept. Ja.
2: Dat is wel een grappige naam.
3: Ja, dat is grappig en hij valt op.
2: Hij valt ontzettend op.
0: Ja, een koeienobsessie dus. Er schuilt wel degelijk een melkboer in Reggie Pengsten. Hoe dat allemaal is gegaan, zonder dan wel met zangeres, dat kan je allemaal ontdekken in die superboeiende en geweldig gemaakte podcast 30 jaar Milk Inc. met Emma Salde. Je kan alles beluisteren op qmusic.be of in de Q-app of natuurlijk op je favoriete podcastplatform. Morgen kan je trouwens ook alweer tickets winnen bij Maarten en Dorothee voor Milk Inc. Forever, de nieuwste Milk Inc. show in de AFAS Dome na 30 jaar. En als je dacht dat de vorige edities tot waren, moet ik je niet uitleggen dat ze er voor die 30 jaar los over gaan. The sky is the limit. Straks ook nog Maarten van Quali in de show. Op een zondag, jawel. Yeah.

0: New Religion staat klaar en ook Messi van Lola Young, een persoonlijk favorietje. En er staat ook één plek, of één file liever, op onze snelwegen waar je wat tijd verliest, meer dan 10 minuten. Dat is richting de grens met Nederland. Op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. Voilà. Kunnen we gewoon weer doorcruisen, hè? Laat het niet aan je hart komen. Hele baaf, fijne zondag allemaal.
1: Q Music.
2: Hey Naomi.
3: Hey.
2: Hey
3: Naomi.
2: Hey Naomi. En by the way, aanwezig ook. Groetjes.
3: Ik ben ook aanwezig.
4: Dag allemaal. Een fijne zondag.
1: Naomi van der Poort.

0: relatie. Ik ben zo goed dat ik, amai, ik ben zo blij liever dat het zo goed gaat met haar, dat het veel beter gaat. Dat stemt mij heel gelukkig. Morgen hoor je Maarten en Dorothee natuurlijk weer in de ochtendshow bij Q. Maar als je wilt weten wat Maarten vandaag allemaal uitspookt, wel, ik kan het jou vertellen. Enfin, hij gaat het jou eigenlijk gewoon zelf vertellen zometeen. En een van zijn muzikale helden komt er ook aan, David Guetta.
1: En er trekt een actieve onweerzone over het land met...
2: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadent. KBC beweegt met je mee.
5: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Vanaf dinsdag bij VTM en op VTM Go.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
7: Ixina.
6: Ixina, ja aan je dromen.
8: De mistje datjes van Connections.
9: Oh my god, ik ben net terug van New York.
10: Ah, dan ben jij zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
9: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
10: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
9: Nee, ook gemist.
10: Ja, dan zijn er toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
9: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
10: Het verbaast mij dat je vlucht niet gemist hebt.
11: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
12: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
14: Vanavond bij VTM doet de verraders waar ze goed in zijn. Een groot risico nemen. En VTM 2 brengt live de grote finale van World Grand Prix Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
15: Hallo, ik ben Maarten. Ik presenteer soms de ochtendshow bij Q-Music van 6 tot 10 samen met Dorothee. En ik wil iedereen een fijne Werelddierendag wensen. Wij gaan hem hier spenderen door met onze kleine hond Bowie eens goed te gaan wandelen. Ik denk dat de honden dat toch nog altijd het liefste hebben. En dan misschien zo nog een overschotje van het vlees of zo. Enfin. Gelukkige Werelddierendag.

Dua Lipa staat ook klaar. Dat is de ultieme crush van onze Clementine, hè, trouwens. Ik weet niet of je dat weet, maar ze is daar echt smoorverliefd op. En diezelfde Clementine is tegenwoordig haar rijbewijs aan het halen. Dat kan je allemaal volgen op onze socials. En aan het blokken voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens. Ik zou niet weten waar te beginnen. Zometeen ook nog een One Direction classic in de playlist. Ik heb daar zin in. Ondertussen kunnen we dat ook al bijna classics noemen, hè. Maar ik ben er nog niet uit welke ik ga kiezen. Dus ik ga eens kijken met jou. Misschien deze... Ja, of deze. Ook wel iconisch. Ja, ook zeer iconisch, hè. De keuze is te groot. Maar ik heb toch een beter idee. Geef mij nog heel even. Eerst Dance the Night van de enige, de echte Dua Lipa.

0: salavi, baby.
1: My, oh my. Na 6 uur gaan we samen een vlieg op de muur zijn ten huize van Rossum. Ja. Ja, die van Rossum, ja. Ja. Joris van Rossum, ja. Ondertussen ben ik er wel uit. Ik heb het simpel gehouden. Meest herkenbare intro, waar het allemaal mee begon. Dit is What Makes You Beautiful.

0: Goedenavond, bijna 6 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Een grote opluchting, zegt Evenepoel, nadat hij 12e werd op het WK in Canada vorige week.
2: Ik denk dat ook wel duidelijk was aan de finish, toen er aangekondigd werd dat ik gewonnen had. Ik denk, ondanks dat ik het niet echt getoond had, was er toch wel veel persoonlijke teleurstelling. En was ik wel wat teleurgesteld in mezelf om het zo slecht te doen op het WK. Dus ik wil

0: zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod, zegt collega Karel Latré.
1: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
0: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober. Dan wil hij zijn State of the Union in het parlement geven. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is een van hen in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden vannacht. Ook morgen vroeg hangt er nog mist. Daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden.
2: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten mag bijtellen. Richting grens met Nederland op de E314 tussen Holsbeek en Aarschot 14 minuten. En richting Brussel op de E314 tussen Bekkenvoort en Aarschot ook 12 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten. En ja, ik hoor u tot hier denken.
3: Music. Naomi van der Poorten.
2: Ja, maar hoe spendeert Meteor zijn allereerste dierendag met zijn nieuwe hondje Fientje? Ah wel, ja.

0: Hey iedereen, Meteor hier. Mijn hondje, Fientje, en ik wensen iedereen een enorm fijne Werelddierendag. Fien en ik, wij spenderen deze dag samen met mijn zus en haar hond, Missou. En we gaan lekker wandelen en lekker spelen. Voilà, ze. Groetjes.
1: Dit was niet wat ik wilde.

zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

zo meteen slecht nieuws, want er is weer iemand single. En die persoon zie ik toch liever met een metgezel naast zich. En op deze Werelddierendag is QDJ Jana de Wilde niet alleen een baasje van een kat, maar ook van een geit. Ja, je hoort het zo. Dat en vooral muziek natuurlijk. Zometeen een van de twee hits van Shakira deze zomer. Maar eerst een classic uit 1992. Met zijn iconische, zware, zompige en overstuurde gitaarriff. Onmiskenbaar Genesis, onmiskenbaar Phil Collins met I Can Dance.

0: Ja, je hebt het misschien wel gelezen dit weekend. Maar het is gedaan met Elon Musk en zijn vrouw. Ja, hij heeft haar gedumpt. Moeder van 4 kinderen van hem. En ik vind dat heel sneu. Ja, meer dan sneu eigenlijk. Want ik weet niet hoe jij daar naar kijkt. Maar ik hou die mens toch liever tevreden. Hij is zo al erg genoeg. Dus ik hou mijn hart al vast liever. Daarom een nummertje voor de techmiljardair. Amai, het gaat niet meer. Het is zondag, het is op. Mijn woorden zijn op. Daarom een nummertje voor de techmiljardair zo meteen. Want hij kan eens een passage lezen uit de Book of Love. En ik uit het woordenboek.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Hallo. Dag manneke.
4: Hey.
3: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
4: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
3: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
4: Ook landbouwer.
3: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
4: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
3: Ja, slim.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
5: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imoscoopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imoscoopman!
8: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
5: Proximus presenteert.
9: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
10: Ja.
9: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
10: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
9: Nee, dat is louche.
5: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Laatste kans om de verjaardag van Ixina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Ixina.
11: Info in je winkel of op ixina.be.
13: Q Music.

Het is nog steeds Werelddierendag en dat ga je voelen tot in het binnenste van je trommelvliezen. Want er zitten extra veel nummers in de playlist die te maken hebben met dieren. Dus nu eentje voor de jefkes en de coco's van deze wereld. De vogels, de parkieten en de papegaaien of de Q-luchtballon. Want dit is I'm Like a Bird van de enige de echte, Nelly Furtado. Yeah.

0: zometeen post uit Londen, want iemand heeft daar de avond van haar leven beleefd daar. En daar heb ik ook echt wel veel mee te maken eigenlijk. Ik ga niet liegen. Je hoorde Glass Animals. Jawel, over nagedacht. Flinke van mij. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die vind je momenteel richting Brussel op de E314. Tussen Bekkenvoort en Aarschot verlies je 17 minuten. Op de E411 tussen Overijse en Jezuseik zijn dat 11 minuten. Dan richting de grens met Nederland. Op de E314 weer tussen Holsbeek en Aarschot nog steeds 13 minuten. En richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost ook 10 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Naomi van der Poort.

0: heb weer post uit Londen gekregen. Van een tijdje geleden gaven Joren Linssen en ik een trip weg naar Londen om Niall Horan daar te zien. En gisterenavond was het dan zover. En Dina heeft het heel goed gehad. Zij heeft dus die trip gewonnen. En ze heeft niet één, maar twee concerten gekregen voor de prijs van niets. Want het was gratis. Dit is Dina.
1: Dag Naomi! Het concert was mega goed! Sorry, ik weet niet of ik partiaal van de radio, maar ik ga het toch doen. What the fuck? Louis fucking Capaldi. Dave Gill en I met Niall Horan gezongen. Ik heb het niet overleefd. Dus ik heb ook niet. Maar...
2: sorry. What the fuck?
1: Het was zo goed. Amai. Die cornetto. Dat is echt hard. Amai. Sorry. Dankjewel!
0: Oh, Dina.
1: Doei.
0: Amai, wat was dat allemaal? Wat is daar allemaal gebeurd, zeg? Dus even verklaren, die cornetto, ze moest een Niall Horantje om te eerst eten. Zij heeft dat dan gewonnen, daarom de cornetto. Wat ze ook dus vertelde was, ik zal het een beetje ontcijferen, hè, want ze was heel overdonderd. Louis Capaldi was er ook gewoon bij. Dus zij heeft met Niall Horan natuurlijk You and I gezongen. Een nummer van One Direction. Ja, dus het was een nacht en een avond vooral om nooit te vergeten. En trouwens, zo iemand op de Q-guestlist zetten, dat is niet onze eerste rodeo. Want deze week gaf Vincent een trip weg naar L.A. begot om een concert van Miley te kijken. En het is ons Miley die je zo meteen hoort in de playlist.
3: Q-music. Het is 1996. Fred de Burggraven wordt Olympisch kampioen.
4: Dans op het water.
3: Het internet klinkt nog zo. En twee jonge gasten sluiten zichzelf op in een studio.
5: Op het einde van die avond dacht ik, nu hebben we echt wel een hit gemaakt.
3: En dat werd het.
6: Tot een opgevuld sportpaleis ging gisteren helemaal uit de bol.
7: Iedereen kent de leekens, iedereen brok mee, iedereen staat mee te springen.
3: 30 jaar lang.
8: Ik had zoiets van, yes, we gaan werken aan een droom.
3: 30 jaar Milk Inc.
9: Dat kun je niet vatten als mens.
3: QDJ Emma Salden presenteert een gloednieuwe podcast

0: better with you.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
2: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
3: Voor mij 2 grote met mayonaise. Huh? En dan ook nog 2...
2: Was dat alles meneer?
3: Geef mij ook nog 1...
2: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
3: Ja, en currysaus.
2: En dat is voor hier op het eten? Of?
3: Nee, het is voor...
4: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken op het wijnfestival.
5: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2+1 gratis.
6: Oh, dan de thee. En de thee?
5: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: En de thee?
5: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Q. Q Music.
11: Let's go.

Wie zijn Kim Kardashian en Kanye West? Ja, een van de bekendste mensen op deze planeet natuurlijk. Ze zijn al even uit elkaar, maar onlangs las ik dat tijdens hun huwelijk Kanye West vaak de Lamborghinis van Kim Kardashian weggaf aan zijn vrienden. Ja, rijke mensen, problemen dus. Maarten Huize, Roots, Shatar zijn Kim en Kanye gewoon twee vrolijke viervoeters. Die leven als koning en koningin in Gent City. En je hoort zo een van hun baasjes.

Dag Naomi, het is Jolien. Ik wil namens mijn katten Kim en Kanye iedereen die luistert een fantastische Werelddierendag wensen. Wij gaan vandaag niks speciaals doen. Misschien krijgen ze een extra snoepje. En het zou kunnen dat we nog wel ergens zo een nieuw speeltje of zo hebben liggen voor hen. Dat we dat samen kunnen uitpakken. Maar voor de rest gewoon veel knuffelen zoals altijd. En hopen dat niet een van mijn kinderen naar de staart grijpt. Dat is wat we gaan doen vandaag.

Morgen gaan we iets superzot aankondigen. Namelijk de manier waarop we 25 jaar Q-Music gaan vieren. Iets wat we nog nooit gedaan hebben. Geen enkele radiozender bij uitbreiding in België, in Europa. Ik heb er nog nooit over gehoord bij een andere zender. En je hoort het allemaal morgen vroeg bij Maarten en Dorothee. En hoe dan ook, wij hebben een afspraak volgende zaterdag. Dit zijn Maxime en Babette. Met je raadt het, hoe dan?

0: ochtend, 1 voor 7, het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens 1 keer veroverd.
2: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdens als wegrit en samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
1: Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag, hoort de ondernemersorganisatie FOCA.
3: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. En we zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
1: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is één van hen in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn daar vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Vanavond eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro. Of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.

0: De deadline is 13 oktober, dan wil de Wevers een State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven er morgen zo'n 500 scholen deels of volledig gesloten. Dat meldt de Franse onderwijsminister. Het komt door de scholenprotesten die helemaal uit de hand liepen deze week. In 24 scholen is er brand gesticht of waren er plunderingen. En morgen zijn er opnieuw protesten verwacht. 78 werknemers van het onderwijs zijn bij die protesten gewond geraakt. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimetersprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle titels en truien minstens één keer veropferd.
1: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdens als wegrit en samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
0: Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met wat gebeurt er nog op de BTW. Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De federale regeringsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nog te groot, klinkt het. Het gaat onder meer over besparingen in de zorg en over de btw-tarieven. Morgen praten de ministers verder in werkgroepen. Woensdag komt het kernkabinet dan opnieuw samen. 4 op de 10 bossen in Vlaanderen zijn privé-eigendom. Dat blijkt uit cijfers van natuurorganisatie De Bosgroepen. Het gaat om ongeveer 60.000 hectare. Steeds meer mensen willen een eigen stukje bos, zegt Dries Moerloze van De Bosgroepen.
2: We verwijzen vaak naar corona voor heel veel dingen, maar dat heeft er zeker ook toe bijgedragen. We merkten ook op het moment dat mensen wel meer naar buiten mochten gaan, dat er heel veel werd gewandeld en dat heel veel mensen ook nagedacht hebben van ja, eigenlijk die bossen en die natuur, als het erop aankomt, is dat echt essentieel. En hoe mooi zou het niet zijn als we een eigen stukje bos zouden hebben waar we altijd naartoe kunnen gaan, met vrienden, met ons gezin.
1: Vandaag start trouwens de Week van het Bos. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die vredesgesprekken dan zouden plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. In Brazilië kennen ze straks de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. 158 miljoen Brazilianen kiezen dan hun nieuwe president. Het gaat tussen de huidige linkse president Lula da Silva of de conservatieve Flavio Bolsonaro. Dat is de zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die veroordeeld is omdat hij een staatsgreep plante. Een knappe prestatie van Remco Evenepoel. Hij is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het na 190 kilometer van de Italiaan Giulio Ciccone. Het was een echte millimetersprint. Evenepoel heeft nu alle truien in het wielrennen minstens 1 keer gewonnen.
3: Nadat ik alle truien begon binnen te halen, was dit echt wel een soort must. Wil ik die echt wel halen. En het is blijkbaar het kampioenschap dat me altijd het meeste moeite kost om het te behalen. Zeker vandaag was het ook weer heel spannend. Het is geweldig. Ik denk het is heel leuk om alle kampioenschappen met de Olympische Spelen bij te hebben gewonnen. En dat is iets dat ik nu iets minder op kan gaan focussen en misschien een beetje doelen herleggen.
1: Volgende week zaterdag rijdt Evenepoel de Ronde van Lombardije. Vanavond en vannacht eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Music.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De federale begrotingsonderhandelingen zitten erop voor vandaag. Het kernkabinet is zonder akkoord uiteengegaan. De topministers hebben de hele begrotingstabel overlopen, maar de verschillen tussen de partijen zijn nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat meldt de Brusselse minister van Begroting Dirk de Smet. Morgen om 11 uur brengt minister-president Tillyès zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. Een groot datalek bij de Waalse opleidingscentra voor volwassenenonderwijs. Hackers hebben de gegevens van 700.000 mensen gratis online gezet op het dark web. Dat meldt een Franse website die datalekken opvolgt. De cyberaanval zou in februari al gebeurd zijn. Er werden e-mailadressen en telefoonnummers gestolen, maar ook rijksregisternummers en bankrekeningnummers. In Oekraïne zijn 3 doden gevallen bij Russische drone-aanvallen. Er raakten ook 6 mensen gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Rusland heeft de laatste weken zijn aanvallen op Oekraïne weer fors opgedreven. Eerder vandaag viel het nog een brug in de hoofdstad Kiev aan. Daarbij vielen 2 gewonden. Vannacht is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het kernkabinet van de federale regering heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting. Tijdens de gesprekken dit weekend bleken de verschillen tussen de partijen nu nog te groot, zegt politiek journalist Karel Latré.
2: Het gaat over 1,8 miljard euro besparingen in de zorg. Heel moeilijk voor Les Engagés en ook voor Vooruit en CD&V. En het ging ook hard op. BTW, premier Wever, wil nog altijd een grote hervorming waarbij de tarieven van 6% en 12% naar 9% komen en het tarief van 21% naar 22%. Maar het is nog te moeilijk voor de MR die van die BTW-hervorming, dat weten we niet, wil weten.
1: Woensdag komt het kernkabinet opnieuw samen. De Brusselse regering heeft wel een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Morgen om 11 uur brengt minister-president Illies zijn beleidsverklaring in het Brusselse parlement. In Peru is een natuurbrand in de buurt van de bekende Inca-stad Machu Picchu onder controle, dat meldt de brandweer. Boeren in de buurt hadden landbouwgrond in brand gestoken om die weer vrij te maken, maar het vuur verspreidde zich snel naar de omliggende heuvels. Bij de brand vielen 1 dode en 2 gewonden. En onze rode duivels zijn vandaag aangekomen in Parijs voor hun 4e en laatste match in de Nations League morgen tegen Frankrijk. Aanvaller Mika Gods is er klaar voor.
3: Ik denk dat we gewoon moeten spelen zonder bang te zijn, zonder te veel na te denken. Gewoon respect hebben voor de enorme kwaliteiten dat ze hebben, maar wel gewoon met lef spelen en proberen te winnen.
1: De vorige match tegen Frankrijk verloren ze thuis met 0-1. Vannacht is het eerst nog helder, daarna wordt het mistig bij minima rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er eerst nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer.